0: Hooinacht. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget en dat betekent dat ze er zelf niet aan hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. Iraanse media melden dat bij explosies in de Iraanse havenstad Bushehr een Amerikaanse drone is neergehaald. Bij de stad staat ook een kerncentrale. Het Amerikaanse leger ontkent dat het een drone kwijt is. In het zuiden van Iran heeft het Iraanse leger raketten afgevuurd op schepen die zonder toestemming bij of door de straat van Hormuz varen. Intussen zegt de Amerikaanse vicepresident Vance dat er nog geen deal is met Iran, maar dat een akkoord wel dichtbij is. Er zou nog worden onderhandeld over het Iraans nucleair programma. Afgelopen dag melden Amerikaanse media dat er een akkoord was, maar Iran sprak dat tegen. Wel zegt Vance er een goed gevoel over te hebben. En hij is een hit op social media, een buffel uit Bangladesh met de bijnaam Donald Trump, omdat hij sprekend op de president lijkt vanwege de kleur van zijn haar. Zijn dagen leken geteld, hij zou worden geslacht bij het offerfeest, maar daar heeft de regering nu een stokje voor gestoken. De buffel blijft leven en gaat naar een dierentuin. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. Het onderhoud van de Groene Draak, het privéschip van prinses Beatrix, kostte de afgelopen jaren net geen 435.000 euro. Het zat 1 euro onder het budget. En dat betekent dat ze er zelf niet hoefde mee te betalen, blijkt volgens RTL Nieuws uit de jaarrekening van het Koninklijk Huis. Beatrix kreeg het schip toen ze 18 werd. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum is eind augustus en grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. Dan het weer van Weer Online. Na een relatief warme nacht krijgen we een hete dag. Het wordt 30 tot 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Er zijn zonnige perioden en in de middag en avond vallen er fikse regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: is tijdens een test ontploft. Dat gebeurde op Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Bij het testen ging iets mis. Op beelden op sociale media is te zien dat vlammen onderuit de raket slaan, waarna die explodeert. Er raakte niemand gewond. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Een flat in Roemenië is geraakt door een drone. Het gebouw staat in een stad dicht bij de grens met Oekraïne. Volgens het Roemeense ministerie van Defensie gaat het om een Russische drone. Die sloeg in op de 10e verdieping van de flat, waardoor brand ontstond. 2 bewoners raakten licht gewond. Roemenië is een NAVO-land. En bij de opgraving in Maastricht van het skelet van een musketier zijn mogelijk fouten gemaakt, meldt regiozender L1. Door onvoorzichtig graven is botmateriaal verstoord. Ook zouden de resten met handen zijn aangeraakt, wat DNA-onderzoek bemoeilijkt. Het skelet van D'Artagnan werd in februari opgegraven en wordt in Deventer onderzocht. Dan het weer van Weer Online. We krijgen zonnige perioden. Het wordt erg warm, 30 tot 33 graden. In de kustgebieden later op de dag koeler door wind van zee. Vanmiddag en vanavond volgen fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, dit is Joe.

disco. It ain't no country club either.

0: time I think of you. Goedemorgen, het is de vrijdagochtend 6 uur. Dit is Joe. De Koen en Sander Show gaat beginnen. Met het nieuws, hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Langere vechtpauze. Amerika en Iran verlengen het staakt het vuren met 2 maanden. Dat zeggen Amerikaanse bronnen. Beide landen hebben het niet officieel zelf bevestigd. Doel is meer tijd te hebben om te praten over vrede. Die gesprekken gaan volgens Amerika de goede kant op, maar de 2 landen zijn er nog niet helemaal uit. Onrust rond de opvang van asielzoekers in het Noord-Hollandse Uithoorn. Voorstanders zijn bekogeld met eieren en flessen door tegenstanders. Politie moest ingrijpen. PVV-leider Wilders die was er ook en steunde de tegenstanders, maar zei wel dat het protest zonder geweld moet. Verkeersboetes worden weer hoger. Volgens meerdere media komt er volgend jaar een paar procent bij. Door rood rijden wordt dit dan €328. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Ondanks veel kritiek, onder meer vanuit justitie, laat het kabinet de boetes meestijgen met de inflatie. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de 2e keer de Premier League of Darts gewonnen. De jaarlijkse competitie tussen de beste darters ter wereld. Littler versloeg in de finale de ook Engelse Luke Humphries. Was wel spannend, want de 2 waren al elkaar gewaagd. De commentator van sportzender Viaplay.
2: Wat een wedstrijd. Wat een...

0: finale. En wat een winnaar. Zo'n wedstrijd winnen tegen zo'n tegenstander. Dat is ook voor Luke Littler een heel bijzonder moment.
1: En die twee Lukes die wisselen stuivertje als het gaat om de winst. Want het was de derde keer op rij dat ze samen in de finale stonden. En beide wonnen al een keer. Het weer van Weerplaza. In het noorden valt soms een bui. Verder zon en wolken vandaag. 28 tot 33 graden. Eind van de middag in het binnenland kans op noodweer.
2: Oh.
1: Ja, dan gaat het weer even omslaan.
2: Ja. Oh. Code geel is al gegeven, geloof ik.
1: Zeker, ja.
2: Ik denk altijd wel, als een code geel wordt gegeven, dan kun je rustig gaan slapen, dan is er weinig aan de hand.
3: Nou, ik pakte de fiets. Ik zat in één keer in de regen. Totaal, ja. Totaal aangekondigd.
2: Ja. Ja.
3: Stel weer auto gepakt. Ja.
2: Meen je serieus? Of,
3: Ja, meen je serieus. Want ik deed mijn appie aan, toen zag ik allemaal pieken.
2: Er vallen drie druppels.
3: Nee, ja, dat viel reuze mee.
2: Ja?
3: Of tegen. En dan pak je appje, want je wil toch weten, 20 minuten, dan komen de 20 minuten, waar ben ik aan toe? Ik zag meer pieken dan met kerst.
2: Oh ja, echt waar?
3: Ja, nou, uiteindelijk zie ik met fiets en dan valt het dus inderdaad wel weer mee. Maar goed, je moet toch, wat kan je nog vertrouwen? Ja,
2: wat kan je nog vertrouwen? Ja,
3: buienraden is fake nieuws.
2: Oké, Donald Trump.
3: Fake nieuws.
2: Hey, wat ook opvallend is meestal.
3: Is noodweer of drive the universe.
2: Op vrijdagochtend is er weinig aan de hand op de weg.
3: Oh.
2: Maar ik heb zowaar een fikse vertraging op de A12. Oberhausen-Arnhem. Nee, uitgelopen werkzaamheden. Tussen Beek en Zevenaar. Op dit moment 50 minuten extra reistijd. De A15 de Gorkum richting Nijmegen bij Meteren 5 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermalsen 10 minuten vertraging. Daar wordt het verkeer omgeleid. En ook nog eentje op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Maren en Den Dolder door een ongeval ben je daar 10 minuten langer onderweg.
4: Vanaf 10 uur, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Nou, daar zijn we dan weer. Laatste voor het weekend. Sander, goedemorgen.
3: Een hele goedemorgen.
2: Hier is ook Brian Adams, The Summer of 69. Ja!

0: Goedemorgen. Hi Maarten, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen jongens.
0: Ja hoor. Vrijdagochtend 29 mei op de kalender. Het is alweer bijna juni.
2: Het is alweer bijna,
0: het ligt allemaal weer om, hè.
2: We gaan richting halverwege het jaar. Half en nieuw gaan we vieren.
0: Ja.
1: Langste dag.
2: Ja, ook dat inderdaad.
0: 21 juni, hè?
2: Of de kortste nacht, wat je wil.
0: Ja.
2: Ja, en de 1 juli, dan zitten we alweer op de helft.
0: Zitten alweer op de helft.
2: Voor je het weet...
0: Nee, Sander.
2: Voor je het weet vallen de blaadjes.
0: Ja.
2: Gaat de open haard aan.
0: Ja.
2: En wordt de kerstboom van zolder gehaald.
0: Ik vind het altijd wel gek, want... Kijk, de meeste mensen hebben natuurlijk juli, augustus vakantie, zomervakantie. Maar dan heb je dus de langste dag, heb je dan echt al achter je liggen. 21
2: ja,
0: juni.
2: Dat is geen nee, maar dan krijg je...
0: De dagen lengen niet meer.
2: Nee.
0: Worden korter.
2: Nee, maar de hit is er nog wel. Dat zijn die mooie augustus, septemberavonden.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat het gewoon heel warm is. Dat het voelt als juli, maar het ziet eruit als december.
1: En dan kan de boom naar beneden.
2: Dan kan de boom naar beneden. Ja. En dan gaan we ervoor. Ja, hebben jullie ook plannen met kerst?
1: Ik denk gourmetten.
2: Leuk.
1: Ja.
2: In je eentje.
1: En met Oscar.
2: Oh, gezellig.
1: Ja.
2: Hoe noemen ze dat in Amerika eigenlijk?
1: Gourmet. Nee, weet ik niet.
2: Nee, dat is de kikker.
1: Oh ja, dat is Kermit. Geen idee.
2: Nee.
0: Sander, ik zie mijn oog valt op een appje. Sowieso al leuke appjes die binnenkomen van Desiree onder andere. En ik zie Marco. Maar ook Ricky. En zegt, hey, goedemorgen Koen en Sander. Ik ben heel blij, want het koffieapparaat was kapot. Maar we hebben weer een nieuwe. En met jullie op de radio gaat mijn dag niet meer stuk.
2: Oh.
0: Toen dacht ik, jij hebt natuurlijk ook een nieuw koffiezetapparaat.
2: Nee, ik heb de mijne weer laten maken.
0: Nou ja, oké, maar hij voelt als nieuw.
2: Nou, nee hoor.
1: Nou ja.
0: Wat dan?
2: Nou, hij lekt nog steeds een beetje.
0: Nou ja, kijk, het is toch een beetje soap aan het worden, jij met je koffiemachine.
2: Absoluut.
0: Kan jij er een goed bakje uithalen nu?
2: Ja, ik kan al een bakje uithalen, maar kijk, ik heb een vermaler erop. Dus zeg maar, gemak dient de mens. Dus ik heb een piston, heet dat, aangekomen. Dus dat is die hendel. Je moet die even naar de zijkant duwen en op een knopje drukken. En dan gaat hij malen en dan zet hij wel echt vers gemalen espresso. Maar er knalt altijd zo'n scheut koffie, poeder, gemalen poeder, koffie, valt naar beneden. Dus ik heb een schuimlaagje op mijn espresso met daarbovenop een topping. Dus dat moet ik altijd met een lepeltje of met mijn pink haal ik dat er weer af.
0: Dat zou ik heel irritant vinden.
2: Is heel irritant, maar goed, om nou weer dat ding voor de 741ste keer terug te sturen... Ja,
0: moet je niet op een gegeven moment je verlies nemen en gewoon naar een andere koffiemachine gaan?
2: Nou, dat heb ik gedaan, maar vaak is dit merk, ik zal de naam niet noemen omdat het Philips is... Zet altijd wel de beste koffie, vind ik, qua smaak. Alleen, Philips staat bekend als lekker.
1: Senseo ook?
2: Senseo.
1: Ja, dat is toch ook Philips?
0: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Dat is waar, ja.
1: Ik moet meteen daaraan denken.
2: Dat smaakt ook vieze koffie.
1: Ja.
2: Ja, dat is goor, hè, Senseo.
1: Ja, dat is heel goor. Ja. Maar waarom gaan we niet aan de cupjes?
2: Ja, dat... Ja.
0: De Nespresso's.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, of van andere merken, ja.
2: Ja, ja, nee, toch ben ik dan toch... Dit merk trouw. Ken je dat? Dat je gewoon in sommige merken heel trouw bent?
0: Ja, maar dat ken ik, maar dat vind ik dan toch gek. Want dit laat je dus kennelijk diverse keren in de steek.
2: Ja.
0: De grote Sander Lantinga moet daar, als hij een lekker bakkie... bovenop zijn schuimkraagje, moet hij met een lepeltje er nog allemaal poeder van afzetten.
2: Ja, poeder, dat moet ik echt, ja gemalen dingen.
0: Je bent zo'n koffieliefhebber. Dan dacht ik, kom op, denk ik. Ga ervoor.
2: Ik neem het maar voor
0: lief. Nee, dat vind ik niet bij passen.
2: Ja, maar dan moet ik me ook weer in verdiepen. Kijk, ik heb hetzelfde met Heinz, tomatenketchup. Ja, daar ben ik ook heel trouw. Er zijn vast andere merken heel erg, maar ik vind Heinz gewoon een goede, mooie, esthetische fles.
0: Maar laat Heinz jou wel eens in de steek?
1: Ja.
0: Moet jij daar ook met een labeltje aan?
2: Nee. Geen koffiepoeder op Heinz. Nee. Misschien moet ik toch maar een ander ding dan.
0: Moeten we aan luisteraars vragen, want jij zegt Philips maakt de beste koffie. Durf ik te betwijfelen. Moeten we op
2: zoek... Qua de ballotage, gemak, lekkerheid. Ik heb een vriend die heeft zo'n ding van 6.000 euro. Dan zeg je, wil je een kopje koffie? Nou, dan krijg je s'avonds 4,5 uur later krijg je een kopje koffie. Want de zuurgraad van het water moet nog even gemeten worden. Ja, daar heb ik ook geen zin in.
0: Ja, dus, ja. En jouw vriend is barista, of niet?
2: Nee, die heet Rodrik.
0: Oh ja. Oh, ja. Nou, mocht je Sander nog koffieadvies willen geven... dan mag dat uiteraard in de app van Joe.
2: En iedereen die zijn groep bijvoorbeeld mag nu een bakje voor me halen ook.
0: Ja, nou, iedereen blijft zitten, zie ik. Nee. Goedemorgen.

0: al een lekker bakje koffie wordt gezet voor Sander.
1: Lekker.
0: Ja, het is eigenlijk een vreselijk geluid, maar veel mensen worden er toch blij van.
1: Ja, ik vind dit klinkt als een drillboor.
0: Dat bedoel ik, dat is geen fijn geluid, toch?
1: Nee, het is geen fijn geluid, nee.
0: Maar je weet dat er een lekker bakje aankomt.
1: Het resultaat, jongens, proost.
0: Kijk, proost Sander. Kijk eens, En zo kan de dag beginnen, de Koen en Sander Show beginnen voor de vrijdagochtend. En weet je dat als het 6:50 is, dan mag pen en papier erbij worden gepakt, want er is het tijd voor een nieuwe spreuk van Sander.
1: Komt-ie. Mijn dag is als koffie. Begint altijd slap, maar na 10 word ik sterker.
2: Mooi, treffend.
0: Sterk ook is de muziek natuurlijk die je hoort hier bij Joe. De grote hits uit de 70s, 80s en 90s. Daar zijn ze. De stoere mannen van ZZ Top. Give me all your lovin'.

0: vraag is natuurlijk, wie heeft de luchtgitaar er al bij gepakt? Nou, daar is misschien nog een beetje te vroeg voor.
1: En de mijne vergeten.
0: Oh, die staat nog thuis.
1: Die ligt nog thuis, ja.
0: ZZ Top, give me all your loving. En straks het nieuws van 6:30 krijg je van Mart Grol.
2: Goedemorgen. Verkeersboetes gaan ondanks kritiek omhoog. Ik neem zo even wat prijzen met je door. En een onbekende WK-voetballer is ineens een grote ster.
0: Ja, dan is het alweer vrijdag. Dan staat het weekend voor de deur. Maar het wordt een heerlijke dag hier bij Joe.
3: We doen er nog eentje. Vanaf 10 uur. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
4: My name is Axel Foley.
3: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
5: Nobody puts baby in a corner.
3: Vanaf 10 uur.
6: I'll never let go.
3: Bij Joe.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl. It's like
10: rain! Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Nu bij Zeeman. Dames singlet 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
16: Kippie.
17: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
18: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
17: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
18: Nee, Greenwave. Greenwave.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green
21: Wave. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
26: Lekker zoet.
25: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
27: Dan gaan we vieren.
25: Aldi.
28: Schat, je hoeft niet te huilen.
29: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
0: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
29: Ah, dat lucht op.
25: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
25: Ja, dus...
2: Aldi, stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Benitech kozijnplan.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
3: De Steenmeesters.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ja, dan het weerbericht voor vandaag. In een groot deel van het land nu buien. Daarna zo goed als droog wordt het 33 graden. Maar einde middag kans op noodweer. Dus hou daar eventjes rekening mee. Het kan behoorlijk tekeer gaan op sommige plekken. Dan 6 vertragingen op de weg. Langst op de A12 Oberhausen in de richting Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar. Fixe vertraging wel. 50 minuten extra. Het heeft te maken met uitgelopen werkzaamheden. Het verkeer op die A12 wordt omgeleid. Dit is jou. 6:30, goedemorgen. Mart Gol heeft het nieuws.
5: Goedemorgen. De vechtpauze tussen Amerika en Iran wordt met 2 maanden verlengd. Dat melden Amerikaanse bronnen. Officieel is het nog niet bevestigd, maar het zou de landen meer tijd geven om te onderhandelen over vrede. Die gesprekken gaan volgens de Amerikanen in ieder geval de goede kant op, al zijn ze er nog niet helemaal uit.
6: Ja, dat horen we al zo lang.
5: Ja, want afgelopen weekend zei Trump natuurlijk ook dat hij eruit was en werd toch weer teruggedraaid. Dus iedere keer lijkt het wel naar een soort climax toe te werken.
6: Maar het komt altijd van de Amerikanen, want die Iraniërs die zeggen niet zoveel.
5: Nee, die lekken niet zoveel.
7: Die hebben geen persvrijheid, hè?
5: Klopt, het is lastig om met hen überhaupt in contact te komen. Dat klopt wel, ja. Rapper Ye, eerder nog Kanye West, die mag over een week gaan optreden in stadion Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft een vergunning gegeven. Rapper ligt onder vuur vanwege allerlei anti-Joodse uitspraken. Arnhem noemt die verwerpelijk, maar zegt dat het met de concerten zelf niks te maken heeft. Dus kunnen die doorgaan. Boetes betalen gaat nog meer pijn doen. De boetebedragen gaan volgens meerdere media volgend jaar met een paar procent omhoog. Betekent bijvoorbeeld dat als je met je telefoon achter het stuur wordt gepakt, je ruim €450 kwijt bent. Het kabinet laat de boetes meestijgen met de inflatie, ondanks kritiek van onder meer justitie dat de boetebedragen niet meer in verhouding staan tot bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Die bedragen zijn soms lager of net iets hoger dan bijvoorbeeld de telefoon achter het stuur vasthouden. Dat vinden veel mensen dus niet kunnen. En vergeet Messi of Ronaldo, een voetballer uit Nieuw-Zeeland, is in één klap misschien wel het bekendste WK-gezicht. Tim Payne heet hij. Eerder deze week had hij maar een paar duizend volgers op social media. Nu ruim 1 miljoen. Hij is echt een hit geworden online nadat een influencer die speler had bestempeld tot onbekendste speler van het toernooi. En iedereen opriep om hem te gaan volgen. Nou, dat is dus massaal gebeurd. Payne heeft gezegd bedankt. En wat een absurde 48 uur. Want hij heeft dus in één keer heel veel volgers erbij.
7: Nou, maar goed, voetballend blijft het dan nog steeds achter, denk ik toch een beetje, toch?
5: Kennen jullie hem? Ik ken hem wel.
7: Ik ken wel zijn broer Winter.
5: Zo ver gezocht weer.
6: Mart, hartelijk dank.
5: Yes, je laat het maar bij, hè?
6: Ja.
5: Wat moeten we nog?
6: Moeten we gaan uitleggen dat het winterpenen...
5: Nee hoor, helemaal niet. Nee, we komen er nooit meer overheen.
6: We gaan heel snel door naar Karin voor een beetje niveau in de show. Karin, goedemorgen.
8: Goedemorgen, mannen.
6: Goedemorgen, Karin. Fijn dat je er bent. Jij bent hoofdpersoon in onze beroepentest. En dan weet je het, dan gaan we met onze luisteraars raden wat jouw beroep is. 7 vragen daarvoor. Sander heeft vast, ik hoop dat het een goede wordt, een eerste vraag voor je.
7: Ja, Karin, wat voor geluiden hoor jij zoal op je werk?
8: Oh jee, wat voor geluiden.
7: Ja.
8: Ja, dit wordt een moeilijke. Ik hoor van alles. Ik hoor van vogeltjes tot verkeer, tot van alles.
7: Dan is het in ieder geval buiten.
6: Ja, ik heb vogeltjes en verkeer, dan zit je niet op een kantoor.
7: Nee, nee.
8: Nee.
6: Nee. Oké, Karin, hartstikke leuk. Dan wachten wij in spanning af tot wij de overige vragen aan je kunnen gaan stellen. De beroepentest in de Koen en Sander Show.

0: Freddy en zijn vrienden van Queen. Je hoorde Radio Gaga. We gaan spelen. Karin uit Ingen, 43 jaar. Wij gaan proberen te raden wat haar beroep is. 7 vragen mogen wij stellen. Dat zijn de regels van de beroepentest. Eentje is al gesteld. Wat voor geluiden hoor je zoal op je werk, vroeg Sander aan Karin? Nou, vogeltjes, verkeer, van alles.
1: Ja. Karin, ik pak meteen door met vraag 2. Als jij op je werkplek bent en je doet je ogen dicht en je gaat vooruit lopen, wat is dan het eerste waar je tegenaan botst?
2: Ja, dat ligt er een beetje aan waar ik ben op die locatie natuurlijk. Dat kan een hekwerk zijn, dat kan een schuur zijn, dat kunnen stoelen zijn, dat kan van alles zijn.
1: Duidelijk.
0: Okay.
2: Nou ja, ik hoop het.
1: Nou ja, nee, ja, dat, ja.
0: Op jouw werkplek, hè, heb je daar ook te maken met dieren?
2: Ja. Volmondig.
1: Volmondig.
2: Ja.
0: Kijk, ik zal maar zo eerst zeggen, niet reageren op Karin, maar het eerste wat in me opkwam toen ik hoorde vogeltjes verkeer, dacht ik, ja, Karin werkt misschien wel op een kinderboerderij.
1: Ja. Dat zeg maar een boerderij waar kinderen opgesloten zitten. heb je te maken met geleedpotigen? Of hoefpotigen?
2: Ja. Alweer een volmondige, ja.
1: Ja.
0: Wat een rare vraag.
2: Ja.
1: Okay. Laat je nou een rare vraag aan.
0: Kunnen wij jouw werkplek bezoeken, Karin?
2: Moeilijk. Eigenlijk moet ik daar een nee op antwoorden, denk ik. Hou het maar gewoon op nee.
0: Oké. Okay. Ja, okay, dus ja, nee, precies. Jij zit op het spoor van manege, denk ik, Sander, dan.
1: Nou, ik zit nog niet op een spoor.
0: Oh.
1: Ik denk, ik ga er gewoon even oriënteren. Wat doe jij met die dieren?
2: Wat doe ik met die dieren? Nou moet ik misschien weer de wilde antwoord gaan geven. Wat doe ik met de dieren? Die laat ik knuffelen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
2: Vandaar ook die knuffel, als jullie het niet raden.
0: Die laat jij knuffelen?
2: Nou ja. Dan hebben jullie nog geen idee.
1: Nee.
2: Nee.
3: Maar je kunt de werkplek niet bezoeken.
1: Nee, dat
0: vind ik
1: niet.
0: Nee, daar ga ik
3: wel dieren knuffelen.
0: Daar ga ik dus ook een beetje mis mee in mijn hoofd. Dat ik denk, wie knuffelt die dieren dan, Karin?
2: Ja, de mensen.
0: Ja, maar oké, maar het zijn mensen die dan wel dus jouw werkplek bezoeken.
2: Dat was vraag 7 volgens mij, als ik meegeteld heb. Nou ja, die bezoeken ons niet. Die vragen of dat wij komen.
0: Oh.
2: En dan denk ik dat ik heel veel prijs gegeven heb nu.
0: Nou zit jij antwoord te geven op vraag 8.
1: Ja,
2: ja,
1: gestonken.
0: Dit is interessant. Oké, we gaan even goed nadenken, Karin. Dankjewel voor deze zinnige antwoorden in ieder geval. Dan kijken we wat er binnenkomt in de app van Joe, want onze luisteraars puzzelen altijd lekker mee. En dan hebben we straks een antwoord voor je. Tot zo.
2: Top, dank je.
0: Tot zo. Hoi.

0: Hello. Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. De beroepentest. Karin hoort verschillende soorten geluiden op haar werk. Vogeltjes, verkeer. Als ze met haar ogen dicht naar voren loopt, dan kan ze botsen tegen hekwerk, een schuur of stoelen. Ze heeft met dieren te maken, bijvoorbeeld geleedpoteren of hoefpoteren. En deze dieren laat ze knuffelen. Mensen kunnen haar niet bezoeken, zij gaat naar de mensen toe.
1: Ja, het wijst allemaal een beetje dezelfde richting op. Wat er binnenkomt, los van de grapjassen die bijvoorbeeld zeggen de rattenvanger van Hamelen. Maar voor de rest komt het neer op geitenyoga, paardenfluisteraar, hondenpension, professioneel knuffelaar, alpacaboerderij. Maarten heeft misschien wel het beste antwoord.
2: Ja, ik denk dat Sanne workshops koeiknuffelen geeft of zo. Dat zij naar locaties gaat voor bedrijfsuitjes.
1: Ja, oh. En Lois, die zit ook een beetje in hetzelfde vaatje te tappen.
3: Hoi Koen en Sander, ik denk dat ze dierenbegeleider is in therapie. Groetjes Lois.
0: Oh, dat vind ik ook wel een goeie, ja. Ja. Maar jij slaat, hoor ik, het meeste aan op de koeien.
1: Nou ja, de koeien, dan wou ik wel misschien... want ze zegt dat het kan, hè, qua geleedpoten, hoefpoten. Dus misschien gewoon echt, is ze dierentherapeut.
0: Juist.
1: Ja.
0: Vind ik eigenlijk een hele mooie benaming.
1: Ja. Ja, er zijn mensen die gewoon met een paard gaan knuffelen. En dan komen echte tranen.
0: Ja.
1: En ook bij die mensen.
0: Ja. Ja. Ik vind het altijd heel mooi, hoor. Als een dier dat bij je teweeg kan brengen. We gaan de hoofdpersoon in kwestie er eens even bij halen. Karin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Oh.
0: Ja, ja, denk je al iets te horen in haar goeiemorgen?
1: Ja, ik ben meteen bedeesd, Karin.
0: Ja, Karin.
4: Kom maar door.
0: Ja, goed. Wij denken dat je dierentherapeut bent.
4: Nou, jullie zitten wel heel warm, dat is wel een onderdeel van. Wij zijn een mobiele kinderboerderij, wij gaan naar verzorgingshuizen en dergelijke.
0: Oh.
4: Dus jullie zitten wel ontzettend warm, maar alleen echt op locatie. Thuis hebben we niets, althans, daar lopen onze beestjes.
0: Ja.
4: Maar het is wel, wij zijn in te huren inderdaad.
0: Een mobiele kinderboerderij?
4: Ja. Ja.
0: En welke dieren heb je dan allemaal mee?
4: Ja, schaapjes, geitjes, een kussende alpaca, minikoetjes, konijntjes, caviaatjes, kipjes. Ja, echt van alles wat je op de kinderboerderij ziet, dat nemen we mee.
0: En jij zegt alpaca en niet alpaca?
4: Ja, ik zeg altijd, vroeger was het een alpaca, tegenwoordig is het al alpaca. Dat klinkt iets chiquer, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan, Koen gaat in augustus weer op huisdieren passen van een ander. Dus je mag met je hele Santa-kraam die kant op komen.
0: Nee,
1: ja,
4: nou, geweldig.
1: Dat is een gezonnetje herstel.
4: Ik heb ook een weekendje weg. Oh.
0: Ja, ik heb ooit een pony in mijn tuin gehad, Karin. Ja. En ik ben nog aan het herstellen.
1: Daar eten we nu nog steeds goed van.
0: Ja, precies. Hey, hartstikke leuk, Karin. Wat een leuk werk doe je. Ontzettend, we rekenen het niet goed, hè?
1: Nee.
0: Zaten er toch naast. Maar aan jou lachen niet, Karin. Dankjewel. Fijne dag vandaag.
4: Jullie ook, dank jullie wel.

0: stem. Zo hoog, zo krachtig.
1: Ja, dit is een van de allerbeste rockstemmen ooit.
0: Journey.
1: Zo wordt hij ook herkend, hè? Steve Perry.
0: Steve Perry, ja. Don't Stop Believing, 5 voor 7 in de ochtendshow. Goedemorgen, wij zijn Koen en Sander en daar is Mart Grol.
2: Goedemorgen, veel schade door brand bij een autobedrijf, ga je zo horen in het nieuws. En ook een miljardenproject is in rook opgegaan.
0: Sander,
1: ja,
0: luister even goed. Ik heb een bericht voor je.
1: Oh,
0: van Joël.
3: Goedemorgen, Sander. Oh. Ik hoop dat je er helemaal klaar voor bent. Ik namelijk wel.
0: Waar gaat het over?
1: Dit voelt als een dreigement. Het is gewoon een reconstructie van een oude Peter en Fries documentaire.
0: Nee, Joël is onderweg naar de studio van Joe. Die gaat het straks tegen jou opnemen. Want het is vrijdag. Ja. We spelen de 3 noten Beat Sander.
1: Ja.
0: Joël kan 1900 euro winnen. En jij niks, behalve de eer natuurlijk.
1: Ja, Joel is van harte welkom. Hij wordt met alle EK's ontvangen.
0: Rond een uurtje van 8:30 gaat dat gebeuren. Even warm draaien nu met 1 noot van een grote hit. Vraag is natuurlijk, zoals altijd, welke hit is dit?
1: Dit is Tina Turner.
0: Zo.
1: Private Dancer?
0: Nou, wauw. Knap. Ik zou zeggen, Joël, als je luistert, maak je borsten maar.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond...

0: één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Voordat ik hier manager

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
1: meer. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
4: Goedemorgen, de Koen en Sander show voor de vrijdag. Nieuws van 7 krijg je van Mart.
5: Goedemorgen. Opnieuw asielonrust. In het Noord-Hollandse Uithoorn zijn voorstanders van het opvangen van asielzoekers door tegenstanders bekogeld met eieren en flessen. Politie greep in, maar of er mensen zijn opgepakt is nog onbekend. Asielminister Van den Brink bracht op hetzelfde moment gisteravond een onverwachts bezoek aan het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kan daar zo niet langer, zegt hij bij RTV Noord.
6: Dit is natuurlijk een situatie waar we al een week van hadden gezegd dat mag niet meer gebeuren in Nederland. In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden en de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Dus ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken. Ja, dit moeten we met elkaar zien op te lossen.
4: Maar ja, hoe, dat blijft de grote vraag. Flink wat schade door een brand in het Zuid-Hollandse Numansdorp. Het vuur woedde bij een autobedrijf. Op beelden zijn verwoeste auto's te zien en ook tientallen uitgebrande brommobielen. Hoe die brand is ontstaan, wordt uitgezocht. 2 maanden, zo lang wordt de vechtpauze tussen Amerika en Iran verlengd, zeggen Amerikaanse bronnen. Het is nog wachten op de officiële bevestiging door de landen zelf. Die landen willen extra tijd en die willen ze gaan gebruiken om verder te praten over vrede. De VS zegt dat het met die vredesgesprekken de goede kant op gaat, maar dat over bijvoorbeeld het nucleair.

0: maar van Iran nog wordt gepraat. En een heel dure raket is in een paar seconden in vlammen opgegaan. Miljarden euro's en 10 jaar lang werk ineens weg. Het gaat om een gigantische raket van miljardair en Amazon-baas Jeff Bezos. Is ontploft tijdens een generale repetitie op de grond in de Amerikaanse staat Florida. Onduidelijk is nog hoe dat kon gebeuren. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het weer van Weerplaza en een groot deel van het land op dit moment buien. Daarna zo goed als droog en tot 33 graden lokaal. Eind van de middag kans op noodweer.
1: Dankjewel, Mart. We gaan naar het verkeer natuurlijk. Op vrijdagochtend is er over het algemeen weinig aan de hand. Maar nu toch wel wat melding op de A12. Bijvoorbeeld Oberhausen richting Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar. Daar ben je een kwartiertje langer onderweg. Daar zal nog de komende uren de weg deels dicht blijven vanwege uitgelopen werkzaamheden. We hebben het even in geïnformeerd. Er staat een wals met vastgelopen remmen.
2: Oh!
1: Ja. Ja. Ja, dat is onhandig, hè?
2: Dat is vrij onhandig. En die verplaats je ook niet heel snel.
1: Nee. Ook op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Wegwerkzaamheden, verkeer wordt daar omgeleid. Vertraging tussen de bruggen over de Linge en Geldermalsen is 20 minuten. En de A18, Varsseveld Zevenaar bij Ouddijk, 15 minuutjes.
3: Vanaf 10 uur, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Sander, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Wees welkom bij de ochtendshow voor de vrijdag. Met veel televisienieuws vandaag. Hoor je zo. Ja!

0: Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Ja, goedemorgen. Vrijdagochtend 29 mei met meteen maar een waarschuwing. Want er komt een noodweer aan. Ik heb het Mart vanmorgen ook al horen zeggen in het nieuws.
2: Klopt inderdaad, ja. Dat eind van de middag kan het in een deel van het binnenland in ieder geval goed tekeer gaan. Met hagel, onweer, van alles en nog wat, ja.
1: Code geel is al uitgegeven, dus wees gewaarschuwd.
3: Ja, ik moet vanmiddag voetballen.
1: Wat zeg je?
3: Ik moet vanmiddag voetballen.
1: Er is iets met de lijn. Ik hoor dat je moet voetballen vanmiddag.
3: Ja, een beetje sportief bezig zijn, is lekker.
1: Hoe kom je daar?
3: Nou ja, het seizoen is bijna voorbij bij mijn zoon, Klaas. Die voetbalt bij een Amsterdamse club. En er is altijd ouder-kind toernooi.
1: Oh, wat leuk.
3: Dus vandaag wordt er niet getraind, maar spelen de ouders een wedstrijd tegen hun kinderen. En ik denk vandaag de eerste de keer dat we niet gaan winnen als ouders.
1: Oh, ja?
3: Ze zijn nu allemaal 12. Ja, nu zit er wel snelheid en behendigheid in.
1: Oei.
3: Ik denk dat we vandaag fysiek tekort komen. Dus ik hoop wel dat het droog blijft dan.
1: Maar ik weet dat jij bent, zelfs bij vriendschappelijke wedstrijden, jij houdt wel van de overwinning. Je kan niet zo goed tegen je verlies. Hoe is dat als je verliest van je eigen zoon?
3: Nee, dat vind ik dan totaal niet erg.
1: Oh, dat vind ik,
3: okay. Nee, echt niet. Ja. Ik ga wel extra mijn best doen.
1: Worden geen lelijke overtredingen gemaakt.
3: Twee gestrekte benen.
1: Ja, precies. Ja. Hey, de boetebedragen gaan volgens meerdere media volgend jaar met een paar procent omhoog. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld met je telefoon achter het stuur wordt gepakt, je ruim, schrik niet, €450 kwijt bent. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Het was al veel, maar het worden dus allemaal meer. Ja, volgens het kabinet worden de boetes meegestegen, zeg maar, met de inflatie.
3: Ja.
1: Maar het klopt niet helemaal. Mart, kom ik weer bij jou aan, want het gaat om verkeersboetes die omhoog gaan. Maar bijvoorbeeld boetes voor winkeldiefstallen, die gaan dan weer niet omhoog.
2: Nee, dat is dan €181 volgens mij. En dat is ook een kritiek van allerlei instanties ook aan het kabinet. Van doe dit nou niet. Het gaat sowieso over het verhogen van boetes. Als je ze niet betaalt, dat het dan veel snel over de kop vliegt. Maar dit gaat echt ook over de basisbedragen. Dat mensen zeggen van, het staat niet meer in verhouding tot het misdrijf eigenlijk.
3: Nee.
2: Een winkeldief die komt eigenlijk beter weg dan iemand die met zijn telefoon achter het stuur zit.
3: Precies, als je eigenlijk puur naar de boetes kijkt, kan je stellen dat met de telefoon in je handen achter het stuur zitten 2,5 keer zo erg is als iets jatten uit de winkel.
1: Ja.
3: Ja, vind ik inderdaad gek.
1: Is toch ook gek?
3: Dat is gewoon gek, ja. Ja, en mishandeling, dat zit tussen de €400 en €700. Dus als ik Koen op zijn bek sla, vindt men dat dus net zo erg als gewoon met een telefoon achter het stuur. Vind ik ook niet in verhouding staan.
1: Okay, maar
3: daar moet ik geld voor krijgen.
1: Telefoon achter het stuur is natuurlijk ook wel echt gevaarlijk, hè?
2: Tuurlijk.
1: Ik bedoel, daar kunnen doden door vallen.
2: En het schrikt ook wel af, vind ik, dit een megabedrag, toch?
1: Ja.
3: Ja, oké. Kunnen doden vallen, maar ik denk toch wel dat iemand liever heeft dat iemand met een telefoon achter het stuur zit dan dat iemand spullen uit je eigen winkel of dat jij een klap op je gezicht krijgt.
1: Ja, maar het is wel een beetje scheef. Het is natuurlijk gewoon één grote melkkoe. Om er maar zoveel mogelijk geld uit te halen. En dan is er opvallend veel televisienieuws. Ja, Matthijs van Nieuwkerk. Die maakt na 4 jaar, het gaat nu echt gebeuren, zijn tv-comeback op SBS6.
3: Ja.
1: Wat ik heel raar vind. Zeg ik maar gewoon.
3: Vind ik ook raar. En ja, het is ook niet een programma waarvan ik denk, daar ga ik er even lekker voor zitten.
1: Nee, nou ja, het is een muzikale roadtrip door Amerika. En het gaat over Aretha Franklin. Doet hij samen met zangeres Shirma Rouse. Shirma en Matthijs in het voetspoor van Aretha. Eind dit jaar te zien op SBS6. Dan moet je weten, bij SBS6 van Talpa, daar werkt een oude televisiebaas waar Matthijs van Nieuwkerk goed mee is. Dat zal de reden zijn dat hij de stap naar SBS6 maakt. Maar ik vind geen combinatie.
3: Nee, ik vind ook geen combinatie.
1: Nee, toch?
3: Shirma en Matthijs bedoel je?
1: Nou, dat kan wel een goede combinatie. Nee, maar ik vind Matthijs van Nieuwkerk, ik weet niet, die hoort niet op SBS6.
3: Nee, en ja, het spijt me echt. Maar dit soort programma's, je hebt toch ook Frank Evenblij die in de voetsporen van Dolly Parton ging. Ja. Edwin Evers ging in de voetsporen van de Beatles. Dat soort programma's scoren allemaal niet.
1: Nick en Simon zijn natuurlijk ook op muzikale reis geweest.
3: Dat werkt voor geen meter, weet je wel. En Aretha Franklin is natuurlijk een grandioze zangeres. Maar om daar nou een hele special aan te wijden, vind ik ook.
1: Ja, ik snap wat je zegt. Jij denkt, laten we snel door naar het volgende televisienieuwtje.
3: Lobby's en bondgenoten.
1: Nee. Ik moet zeggen, ik hoorde deze televisietune. En dit is dus de tune van de televisiequiz Triviant.
3: Ja.
1: We hebben het over midden jaren 90. Alles komt een keer terug. Ook Triviant komt weer terug op televisie.
3: Gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Shirma Rouse.
1: Nee, 17 augustus, dagelijks op NPO 1 met BN'ers.
3: Oh!
1: Spelletje Triviant.
3: NPO 1.
1: NPO 1, ja, dit wordt een heel groot. Dit wordt grote nieuwe. Nou ja, nieuw.
2: Dus zijn jullie al gebeld?
1: Nee,
3: wij zijn... moet bezuinigd worden. Laten we eens een spelletje uit de jaren 90 weer van stal trekken.
1: Nou, daar zeg je wat, Sander, ja.
3: Of gaan ze gewoon herhalingen doen uit 1996?
1: Of zijn we nu heel negatief? Oh.
3: Nee, ja, maar dan denk ik, verzin dan even wat er gewoon is. Ja.
2: Maar Revival TV is een ding. Alles komt terug, dat vinden mensen fantastisch. Je kunt ook maar een wel... grasduin in die schatkamer van beeld en geluid.
3: Ja, maar ook dan ga je toch daarop
1: precies
3: kijken van vroeger.
1: Het is wel creatieve armoede dit, toch?
3: Ja.
1: Ja, kom dan met iets goeds.
3: En u houdt dat spel, Triviant. Dat is natuurlijk ook, we doen nu al met z'n allen hitster, wat natuurlijk heel leuk is. Want dat Triviant, en dan had je die camembertjes, weet je, dan moest je ze al... En dan,
1: dat was toch leuk?
3: Ja,
1: dat vond ik leuk.
3: Nee, maar je zat gewoon, als je 8:30 begon, zat je 9:15 nog. Want je moest vooral die bruine, die was altijd ontzettend moeilijk.
1: Moeilijk, ja.
3: Welke penseelstreek gebruikte Galileo Galilea in 1944? Nou, dan kon je weer terug naar het midden.
1: Nee, vreselijk, ja. Nou, het gaat weer gebeuren, jongens. In deze zomer kunnen we lekker gaan Triviant op NPO 1.
3: Ja, Mart gaat meedoen.
1: Ja, gezellig, hoor.
3: Met Shumrouse.
1: Leuk. Vraag is natuurlijk wel, wie gaat het presenteren? Dat is nog niet bekend. Dus dat wachten we nog eventjes af tot dat nieuws bekend is.

0: gek einde van het liedje. Kijk, gaat hij door? En is hij afgelopen?
1: Ja, volgens de CEO van de technici moest hij gewoon op tijd naar huis. Ja.
0: Steve Miller Band.
1: Het gerucht gaat dat hij nog steeds staat te zingen.
0: Ja, maar we horen hem niet meer. The Joker hoor je in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, welkom. Welkom, welkom. Bijna weekend. Lekker met Joe het weekend in. En zometeen het nieuws van 7:30 krijg je van Mart Grol. Nu krijg je Roxette. Hier is Listen to Your Heart.

0: duo uit Zweden met onder andere zangeres Marie Fredriksson.
1: Niet meer onder ons, helaas.
2: Nee.
1: Nou gaat Roxette dus, die Per Gessle heet die, toeren met een hele jonge blonde dame. Dus dan heet het Roxette, maar het is dan toch, wat mij betreft, heel anders.
0: Dat is wel raar, hè?
1: Ja, vind ik ook raar.
0: Dat is wel raar, ja. Maar de goede hits staan natuurlijk geweldig. Listen to your heart. 7:55, Mart Gool, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Camera's op straat worden steeds slimmer. Wat ze nu kunnen, dat vertel ik je zo meteen. En er valt iets op aan hoofdrollen in films.
0: Het nu.nl nieuws van 7:30 komt eraan.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
12: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
17: Honda, the power of dreams.
18: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: 30 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: En dan het weerbericht. Ja, lokaal nog buien. Verder een zonnige vrijdag tot 33 graden. Maar in de loop van de middag stevige buien. Kans op windstoten. Hagel ook nog veel water in korte tijd, dus wees gewaarschuwd. Gaan we naar de verkeersinformatie. 4 vertragingen op dit moment in het land, waaronder een hele lange op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Velperbroek zijn werkzaamheden uitgelopen. Daar is een deel van de weg dicht. Dat duurt naar verwachting nog tot 10 uur deze ochtend. Een uur vertraging dus nu op de A12. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Geldermals wordt het verkeer omgeleid. Ook wegwerkzaamheden gaande 15 minuten daar. De A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland voor de Duitse grens 5 minuten. En de A348 heb ik ook nog. Doesburg-Arnhem tussen Velp en Velpenbroek. 10 minuten. Dit is jou. Precies 19:30 in de Koen en Sander Show. Een nieuwe Smartgrol.
6: Goedemorgen. Er moet iets gebeuren aan de asielcrisis. Dat blijft ook asielminister Van den Brink herhalen. Maar hoe, dat blijft ook vanmorgen nog steeds de grote vraag. Minister was gisteravond bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel en RTV Noord sprak hem.
7: Dit is natuurlijk een situatie waar we al een week van hadden gezegd dat mag niet meer gebeuren in Nederland. In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden en de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Dus ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken, ja, dit moeten we met elkaar zien op te lossen.
6: Je moet lachen, Koen.
5: Ja, ik kijk, als iemand een beetje slist, dan kan ik dat niet meer niet horen. Ik heb geen idee wat deze man heeft gezegd. Ik hoor je.
6: Ik dacht dat je inhoudelijk luisterde ook naar hem, maar dat niet.
5: Nee, dat doe ik zelden.
8: Super.
6: Maar het blijft ook iedere dag eventjes kijken welke gemeente bijspringt. Nou, een oplossing voor de asielcrisis is er dus ook vanmorgen nog altijd niet. Blijft ondertussen ook wel onrust in het land over de opvang van asielzoekers bij gemeenten waar dat wel gebeurt. Zo zijn er voorstanders in het Noord-Hollandse Uithoorn. Die zijn met eieren bekogeld door tegenstanders. 15 jaar cel voor de man die een aanslag wilde plegen bij een concert van popster Taylor Swift in Wenen in Oostenrijk, bijna 2 jaar geleden. Hij had eerder al schuld bekend, die man, en heeft ook spijt, zegt hij. En was in korte tijd geradicaliseerd. Een medeverdachte kreeg 12 jaar cel. 3 concerten van Taylor Swift in Wenen werden vanwege dat nieuws over die verijdelde aanslag op het laatste moment afgezegd. Tot teleurstelling natuurlijk van tienduizenden fans. AI houdt je steeds vaker in de gaten. Beveiligingscamera's op straat, bij het spoor en in winkels die maken in hoog tempo plaats voor slimme varianten, staat vanmorgen in de Telegraaf. Deze AI-camera's nemen niet alleen de beelden zelf op, maar analyseren ook het gedrag van mensen. Met speciale algoritmes proberen ze dan afwijkingen te detecteren en zo ook dingetjes te voorspellen over of iemand misschien gaat jatten of misschien het spoor op gaat lopen. Experts die waarschuwen wel, het blijven computers en die kunnen ook fouten maken. En als je een film kijkt, wie heeft dan vaker een hoofdrol? Een oudere vrouw of een pratend dier?
8: Ja, je zou toch zeggen toch een oudere vrouw?
6: Ja. Nou, het is een pratend dier. Onderzoekers die hebben alle populaire films van de afgelopen jaren gekeken. En maar 5 hadden een vrouwelijke hoofdrolspeelster van 60+. Filmkenner Carné van der Brink die herkent dit.
9: Je hebt bijvoorbeeld nog Meryl Streep in The Devil Wears Prada 2. Maar er zijn echt een hoop films uitgekomen met pratende dieren. Denk bijvoorbeeld aan Peertje Pennington, de chagrijnige kat Garfield, de pratende wasbeer Rocket Raccoon uit de Marvel films en de vloekende pluche beer Ted.
6: Ja. Ted. Ja. Meer dieren dan vrouwen dus.
8: God. Ja, nou weet ik dat die Carné, er zijn wel films die hij kijkt, hè, ook van 60+, maar die zijn niet voor op de radio te benoemen. En daar spelen ze wel degelijk de hoofdrol. Ja.
5: Maarten, dankjewel.
6: Dankjewel.
5: Het nieuws voor vandaag. We blikken vast vooruit naar morgen. Morgenavond de Champions League finale. En dan gaan we er eens even goed voor zitten. Maar ja, zorg dat je op tijd zit, zou ik willen zeggen.
8: Ja.
5: De wedstrijd begint om 6:00.
8: Ja, maar dat is top. Dan kan je gewoon lekker gewoon met de kindjes, dat soort dingen. Je hebt nog wat aan je avond.
5: Dat is absoluut top. Ja. Maar ik wist het helemaal niet, joh.
8: Nee, ik wist het ook niet. Nee. Dus, maar ze hebben het dan toch geluisterd naar ons.
5: Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Ja, inderdaad. Want wij hebben natuurlijk wel opgeroepen van ja, ook voor kinderen, weet je. Stel dat er nou een verlenging en penalties komen. Ja,
8: nee, dit is ideaal. Dan, je weet sowieso dat 9:00 klaar is.
5: Wij gaan zo meteen vooruitblikken op die Champions League finale met Wietse van der Groot. Wat ons betreft misschien wel de beste commentator van de Nederlandse televisie. Sportcommentator natuurlijk. Het enige wat Wietse niet heeft, dat is een catchphrase.
8: Ja.
5: Dat is echt zo'n uitspraak waardoor, zoals Hugo Walker vroeger had.
10: Schot van afstand, uit de tweede of derde lijn misschien. Komt dat schot? Goal!
8: Komt dat schot? Zelfs een programma naar vernoemd.
5: Komt dat schot?
8: Ja.
5: En Siert de Vos, die kon er ook wat van.
11: Ja, kent die Jim!
5: Een beetje een pratend dier, dit.
8: Ja. Doet het iets minder op een shirt, deze uitspraak.
5: Wil je er nog eentje van Siert?
8: Ja.
5: Ja, die heeft ook nog...
11: Victor Ruiz.
5: De koekoek.
11: Boom! Koekoek! Zo! Goal! Atleti!
5: Ja, heel veel mensen haten dit ook, hè?
8: Ja. Je moet er net voor in de stemming zijn.
5: Ja. Nou ja, aan jou een uitdaging, Sander. Ja. Want dan spreken wij Wietse zo. Misschien moeten we even alvast wat uitspraken voorleggen.
8: Nou, die is natuurlijk wel toe aan een volgende stap in zijn carrière. Dus het wordt tijd dat Wietse ook gebruik maakt van een catchphrase. En laten wij wat alternatief, wat suggesties aandragen.
5: Hoi, zo meteen in de ochtendshow voor deze vrijdag.

0: White Snake. Here I go again. Goedemorgen.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Morgenavond een van de allerbelangrijkste voetbalwedstrijden van het jaar. Namelijk de Champions League finale. Paris Saint-Germain. Die speelt tegen Arsenal. Dat gaat gebeuren in Boedapest. En helemaal boven in het stadion. Daar zit deze man op een stoeltje. Voetbalverslaggever Wietse van der Groot aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Ah, dit is er wel eentje om naar uit te kijken, Wietse.
2: Ja, al weken. Ja. Al weken. Ja. Nee, het zit weer vol verhalen. Goed voetbal. Alles erop en eraan.
3: Nou, noem eens één van die verhalen. Wat licht jij dan morgen uit?
2: Nou, ja, dat Arsenal nog nooit deze prijs heeft gewonnen en dat 22 jaar geen kampioen is geworden in Engeland. En afgelopen week natuurlijk voor het eerst weer die titel heeft gepakt in eigen land. En een paar dagen later ook nog de Champions League kan winnen. Ja. Nou, als dat gebeurt, dan wil ik ze wel zien daar in Noord-Londen. Maar dan worden ze helemaal gek.
3: Een heel ander verhaal kan zijn, en dat denk ik. En ik heb minstens net zoveel verstand voor voetbal als jij.
2: Ja.
3: Is dat Paris Saint-Germain na 25 minuten met 4-0 voorstaat.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
3: En dan moet jij nog een uur het leuk zien te houden.
2: Ja, maar je vertelt nu ongeveer het verhaal van vorig jaar. Dat was toen ze tegen Inter speelden. En die rolden ze echt op met groot gemak. Ja. En wat je, ja, dan moet je nog een uur. Dat is heel gek, want je hebt dus een ploeg die fantastisch voetbal speelt. Mooie goals, alles erop en eraan. En toch was die wedstrijd eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee. Omdat je gewoon in een finale wil je dat het spannend is. Dat er onverwachte dingen gebeuren. Dus dat hoop ik eigenlijk niet. Ik hoop dat het zo lang mogelijk een wedstrijd is.
0: Hey, Wietse, nou kennen we jou als de beste voetbalcommentator van Nederland. We luisteren heel graag. We zijn een beetje
3: met afstand ook. Hè?
0: Nou, we zijn echt. Ja.
2: Nou, dat vind ik leuk.
0: Maar is het nou zo dat. Dit is echt een grote wedstrijd. De Champions League finale is echt een grote wedstrijd. Bereid jij je dan ook anders voor dan al die andere wedstrijden waar je commentaar geeft?
2: Jawel. Maar dat is ook omdat ik al vroeg in Boedapest ben. Ja. Sinds donderdagavond al. Dus je gaat echt een soort van wedstrijdvoorbereiding dan in, alsof je een voetballer bent. Ja. Ik heb ook wel vaak dat ik op de wedstrijddag pas reis. Soms zit ik in Hilversum. Dus dan moet je ook gewoon de kinderen nog uit school halen. voordat je een Champions League potje gaat doen. En nu kan ik lekker een beetje door die stad wandelen, alvast naar het stadion toe. Nog wat dingen uitzoeken en zo. De Champions League finale is altijd totaal anders. En dat is alleen maar goed hoor. Dat is hartstikke leuk.
0: Maar het lijkt me heel raar, want je zegt, soms zit ik in Hilversum. Dat betekent dat jij in een gangkast zit. Jij kijkt naar een monitor met een microfoon.
2: De bezemkast, ja.
0: De bezemkast, ja. En daar doe je dan commentaar. Wat een enorm contrast is het als je morgen in een dampend stadion zit.
2: Ja, maar het is altijd beter om in het stadion te zitten. Ja, weet je? Ja. Omdat je ziet zoveel meer en je voelt die energie van die mensen. Ik snap het ook wel. Het kost heel veel geld om iedereen al die stadions in te sturen. Dus ja, soms moet je andere keuzes maken. Ja. Maar het is wel lekker om gewoon, weet je, om het echt mee te kunnen maken. Dan kan je ook gewoon extra dingen vertellen, namelijk aan de kijker.
3: Ja, bijvoorbeeld goede restaurants om de hoek.
2: Daar hebben andere mensen voor.
3: Hey, maar Wietse, ben je er met het kopje bij? Dat bedoel ik eigenlijk, we zijn toch nu de oranje koers heeft ook al een beetje toegeslagen.
2: Ja, maar ik had dat woensdag toen die selectie bekendgemaakt werd. Want ik zat er een beetje tegenaan te hikken. Ik ben een enorme oranje klant. Ik vind het altijd top, die WK's. Maar het ging nog niet echt leven bij mij. Maar toen ik Koeman die vragen zag beantwoorden en de selectie zag, toen dacht ik, oh ja, yes, het gaat beginnen. Ja. Dit is wel de laatste horde richting echt vol op het WK kunnen gaan, ja.
3: Ja. Nou, ga je morgen dus. We gaan ongelooflijk van de wedstrijd genieten. En ook van jou. Je bent gearriveerd. Je bent daar. Je zit in het echelon van topcommentatoren. Alleen als je zegt Hugo Walker, dan zeg jij.
2: Oh, komt dat schot?
3: Daar komt dat schot.
4: Ah. Uit de tweede of derde lijn misschien. Komt dat schot? Ja.
3: Ja. Zo iconisch dat zelfs tv-programma's en boeken daarna vernoemd zijn. Wij missen alleen nog bij jou, Wietse, een daar komt dat schotje.
0: Een catchphrase.
2: Echt waar?
0: Een
3: catchphrase. Dus, en ik snap natuurlijk wel dat je misschien nog in je hoofd aan het doen. We hebben wat suggesties gedaan. Die mag je vrij gebruiken morgen.
2: Well, ik pak even een pen.
3: Ze gaan van misschien flauwig tot echt wel heel goed. Kijk maar waar jij gebruik van wil maken. De eerste.
2: Dankjewel.
3: Die gaat vlammen blazen hangen. Volgende. Daar is die pipa pegel. Kijk. Oh, die gaat afdrukken, maar niet in de rust. Nee, dat is hem niet. Die bal heeft
2: Ik schrijf.
3: Ja, die bal heeft een tikkie gekregen waar de fiscus jaloers op is.
0: Oh, die is goed.
3: Ja?
0: Die is goed.
3: En de laatste, daar zou ik voor gaan. Ik denk morgen in de 84ste minuut. Dan wordt er uitgehaald en dan zeg jij dit, Wietse. Die bal is zwanger van effect, niet van Ali B. Die worden ook niet het wordt een pipa-pegel, denk ik.
2: Ik heb ze allemaal opgeschreven en ik leg ze even in de week. En dan kom ik bij je terug, hè?
3: Ja, ergens 34 oktober 2026.
2: Ik denk er nog even over na. Ja.
5: Maar het is zo'n afgezaagde vraag, Wietse. Maar ik ben toch even benieuwd. Jij als kenner en voetbalcommentator. Wie gaat het pakken morgenavond?
2: Nou, ik denk toch Paris Saint-Germain. Ja. Maar ik hoop niet met 5-0.
5: Nee.
2: Weet je, doe dan gewoon. Ik heb echt liever een spannende 1-1. Ja. Met verlengen en nog een paar tongels erachteraan. Ja. Dat is precies heerlijk, man. Lekker. Kijk, het ideale wedstrijdscenario is 2-2 reguliere speeltijd. Dan allebei nog een doelpunt in de verlenging. Dat je dan ook nog wat te doen hebt.
5: Ja.
2: En dan strafschoppen. Dat is hoe je een finale wil. Maar goed, die krijg je niet zo vaak.
3: En dan zeg jij, dan komt die pipa pegel.
2: Ja, en de brood krijgt een tikkie. Daar is de fiscus jaloers op. Ja. Nee, wereld. Nee, ik ga ermee aan de slag.
5: Heel goed. Wietse, we gaan weer van je genieten. Morgenavond dus de Champions League finale. Paris Saint-Germain tegen Arsenal. Het gaat gebeuren in Boedapest. Heel veel succes en genieten van in Boedapest.
2: Dankjewel. Bedankt, mensen.
3: Hoi.
2: Hoi.

0: Dr. Alban, sing halleluja.
1: De mop van Cato.
0: Ja, je hebt er vier, Sander, waaronder jouw dochtertje Cato natuurlijk. Ja. De oudste, gisterjarig klaar.
2: Gisterjarig,
0: was nog een leuke dag.
2: Leuke dag, absoluut. Rustig aan, ging naar voetbaltraining, wist van niks. Maar er was een klein beetje visite, bewijzen van surprise. Dus hij kwam 5:30 de tuin in. En toen stond daar bijvoorbeeld een opa en een wat vriendjes van hem. Dus we hebben lekker gebarbecued en lekker buiten gezeten. Het was namelijk nog geen noodweer.
0: Nee.
2: Dus was lekker. En cadeautjes gedaan dus gisteren. En waaronder een cadeautje van een Katootje.
0: Leuk.
2: En die heeft nu weer een cadeautje voor ons in de vorm van een mop.
1: Wie heeft altijd het laatste woord?
0: Wie heeft altijd het laatste woord?
2: Koen Zwijnenberg.
3: Moeder? Moeder?
1: De echo.
0: Oh, ja, de echo, ja. Zeker waar, zeker waar. Straks spelen wij de drie noten in de Koen en Sander Show. Hier is Blondie.

0: Er wordt nog even een appeltje genuttigd door Sander. Want ja, jij moet aan de bakken zometeen.
1: Appeltje voor de dorst.
0: Appeltje voor de dorst, appeltje misschien ook voor de concentratie. Want de drie noten worden gespeeld over ruim een half uur... tegen Joe-luisteraar Joe Bell.
1: Ja.
0: Uit Nijmegen.
1: Ja, Joel, ik ben benieuwd hoe die partij weerstand gaat bieden. Ja.
0: Het al een leuk moment. Op vrijdag dan de drie noten beat. Sander, straks is het zover. Je mag nu alvast warm draaien, Sander.
1: Ja.
0: Ik heb één noot van een grote hit. Komt-ie.
1: Wow, Living on a Prayer.
0: Wauw, dat is knap hoor. Dat is knap hoor. Helemaal goed. Je hoort hem zo.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallo voor Almof.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Anisometropie. Nee.

0: ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Dit is Joe.
15: De vrijdag van Joe. Goedemorgen, het nieuws van 8. Hier is Mart.
16: Goedemorgen.
15: Terugkijken op crisis. Vanochtend starten de corona-verhoren. Parlementaire enquête gaat het om. Komende maanden zijn er gesprekken met tientallen hoofdrolspelers uit de coronatijd. Onder Ede, denk aan oud-premier Rutte en toenmalig zorgminister De Jonge. Politiek verslaggever Sanne Oving vertelt wat het doel is.
17: Zij willen heel erg onderzoeken op wat voor manier alle besluiten zijn genomen in de coronatijd. En daar gaan ze dan een heel groot rapport over opstellen met allemaal lessen waar we dan in de toekomst van zouden kunnen leren.
15: Straks om 10 uur begint het met viroloog Marion Koopmans. Je gaat nog meer betalen voor verkeersboetes. Volgens meerdere media komt er volgend jaar een paar procent bij. Bellen of appen achter het stuur kost je dan bijvoorbeeld meer dan 450 euro. Er is ook veel kritiek op, onder meer van justitie, omdat het niet meer in verhouding zou staan met wat bijvoorbeeld winkeldieven krijgen. Die krijgen een boete van 181 euro. Toch laat het kabinet de boetes meestijgen met de inflatie. Opnieuw is een Russische drone in Roemenië ingeslagen in een flat. Er brak brand uit, vielen 2 lichtgewonden. Roemenië is lid van de NAVO. En de NAVO heeft de actie van Rusland veroordeeld. Vorige maand kwam er ook een Russische drone terecht in Roemenië. Toen geen gewonden, wel schade. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de 2e keer de Premier League of Darts gewonnen. De jaarlijkse competitie tussen de beste darters ter wereld. Littler versloeg in de finale de ook Engelse Luke Humphries. Het was spannend, want die twee waren aan elkaar gewaagd. De commentator van Sportzender Viaplay.
18: Wat een wedstrijd! Wat een finale! En wat een winnaar. Zo'n wedstrijd winnen tegen zo'n tegenstander, dat is ook voor Luke Littler een heel bijzonder moment.
15: En die twee Lukes die wisselden stuivertje als het gaat om de winst. Want het was de 3e keer op rij dat ze samen in de finale stonden. En beide wonnen al 1 keer. En nu dus Luke Littler nog een keer. Vanochtend zon, zon dus inderdaad. Wolken, paar buien tot 33 graden lokaal vandaag. Loop van de middag kans in het binnenland op noodweer.
19: In het binnenland.
15: In het binnenland.
19: Ik heb toch het zuidoosten en oosten staan.
15: Ja, voor mij is het binnenland alles rechts op de kaart.
19: Oh, oké. Alles buiten de ring, zeg maar.
15: Alles buiten Utrecht ook nog zelfs.
20: Vind ik een interessante discussie, dit.
19: Ja.
20: Als ik hoor namelijk, ik woon in de omgeving Utrecht. Als ik hoor in het binnenland gaat het los, denk ik, dan gaat het bij mij los.
15: Oh ja. Nou, jij bent op zich nog oké met code geel. Utrecht is nog grijs.
20: Ja, precies.
15: Maar ja, het is, zou ik maar zeggen, vanuit Groningen tot aan Limburg. En alles aan de rechterkant van de flank.
19: Maar dat is de oostkant, dat is niet binnenland.
15: Ja, alles weg van zee is toch binnenland?
20: Ik denk dat jij feitelijk gezien gelijk hebt. Hoe staan onze luisteraars hier?
19: Ja, we gaan eens eventjes...
15: Want anders ga ik dan zeggen in het oosten van het land. Maar in het oosten denk ik meer aan de Achterhoek Twente. Maar het is dus ook als je in Groningen woont of Zuid-Limburg of in Brabant.
19: Nee, want als je in Friesland dan? Dat noem je dan buitenland.
15: Friesland. Nee. Okay. Ik heb geen idee.
20: Even, ik ben oprecht benieuwd. Als luisteraar van dit programma. Je hoort de nieuwslezer zeggen in het binnenland. Wat komt er dan in op? Is dat echt daadwerkelijk het midden van het land? Of is dat gewoon alles behalve de kust?
19: Bij mij is binnenland, je zet een passer op Amersfoort en een straal van 80.

0: kilometer aan. Precies. Heen. Dat vind ik niet
1: goed. Ja. Dat vind ik dus ook, ja. Nou, vind je dat vervelend, Marten?
2: Nee, ik ben heel goed dat we hier nu eens voor altijd gewoon duidelijkheid
1: hebben. Ja, toch? Ja. Oké. Kom maar door. In de app van Joe ondertussen is er verkeersinformatie. Er zijn niet veel vertragingen, maar wel een hele lange deze ochtend op de A12 vanwege uitgelopen werkzaamheden. Oberhausen in richting Arnhem, tussen Oud-Dijk en...
0: Arnhem ligt in het binnenland.
2: Zeker.
1: Tussen Oud-Dijk en Velperbroek. Ja, nee, het is echt behoorlijk fors daar. Anderhalf uur extra reistijd. Verwachting is dat de weg pas om 10 uur deze ochtend weer wordt opengegeven.
3: Vanaf 10 uur, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Sander, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, discussie binnenland moeten we straks even verder gaan voeren. Naar Bon Jovi.

0: filmhit top 100 bij Joe. Straks vanaf 10 uur dan gaan we los. Lekker de hele dag naar die filmhits luisteren. Eigenlijk officieel al, vanaf 10 voor 10.
1: Ja.
0: Want wij hebben weer de eer om de nummer 100 te mogen draaien.
1: Ja, legendarische lijst. Echt leuk natuurlijk. Om de jaren 80 en ook met name de jaren 90. Elke film had wel een hit. En elke hit hoorde wel bij een film.
0: Ja.
1: Dat was gewoon heel groot in die tijd. Quentin Tarantino staat zo onbekend natuurlijk, hè, is de master of the soundtrack.
0: Zo.
1: Dat hij gewoon eerst liedjes verzamelde en dan pas bezig ging met de film.
0: Ah ja. Het wordt een heerlijke dag. Je gaat het allemaal meemaken. Gewoon de hele dag lekker blijven luisteren. En dank ook voor alle stemmen die natuurlijk zijn uitgebracht op de filmhit top 100. Ja, dan het weer voor vandaag. In meerdere provincies in het zuiden, oosten en noorden van Nederland, Mart.
2: Klopt.
0: Daar geldt... code geel vanwege stevige onweersbuien.
2: Zal ik ze allemaal even noemen?
0: Ja, doe maar even.
2: Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg.
0: Ja, maar in het nieuwsbulletin horen we jou zeggen het binnenland.
2: Ja, moet toch allemaal kort en krachtig? Moet toch ook door met het leven?
0: Ja, maar toen zei Sander, en ik heb het is precies hetzelfde. Binnenland is voor ons het midden van het land.
2: Utrecht area.
0: Ja.
1: Binnen in het land.
2: Ja. Ja. Het binnenland. Voor mij is eigenlijk alles buiten de kustprovincies het binnenland.
0: Ja.
1: Want kijk, als je bijvoorbeeld Frankrijk, waar ga je op vakantie? Nou, in het binnenland van Frankrijk. Dus dan ben je gewoon echt
2: diep
1: in het midden van Frankrijk.
2: Ja.
1: Niet zeg maar bij de Belgische grens.
2: En het KNMI, die natuurlijk deze code geel heeft uitgegeven, die zegt inderdaad dat in het oosten dit speelt. Maar ja, ik vind het oosten meer Gelderland-Overijssel dan Zuid-Limburg of Noord-Groningen.
0: Ja. Ja, ja, goed. Ja, ik snap je, Mart.
2: Waar doen we goed aan, hè?
0: Nou, dat is de vraag die wij ook maar even aan de luisteraars hebben gesteld.
1: Nou, we moeten gewoon binnen blijven.
0: Waar doen we goed aan? Natasja heeft ons een voice-appje gestuurd.
3: Ik denk, als hij het over binnenland hebt, dan denk ik het midden van het land.
0: Ja, kijk. Okay. Ja. Maar Anja, die heeft weer een andere lezing.
4: Als jullie zouden zeggen, het is noodweer in het oosten, voel ik mij niet aangesproken. Want ik woon niet in het oosten, ik woon in het zuiden. Ik woon wel in het binnenland.
2: Ja. Nou, dus zitten we precies met eigenlijk. Blijven we dan een heel lang weerbericht met alle provincies? Of wat gaan we doen?
0: Nou, kijk, de meeste mensen die vinden, als jij zegt, het binnenland ook echt wel het midden van het land.
1: Ja. Ja.
2: Dus, wat houden we aan?
1: Ja, dat is een goeie. Dan zou je eigenlijk alleen de regio Utrecht als binnenland kunnen bestempelen. En een beetje de Betuwe. Want alles daaronder gaat dan weer naar het zuiden toe.
0: En Flevoland dan?
1: Dat moet ze afschieten.
0: Nou, daar kom jij vandaan, zeg.
1: Ja, nee, Flevoland is ook midden van het land.
0: Ah ja.
1: Maar dat ligt dan wel weer heel erg aan het water.
0: Ja.
2: Maar wat gaan we doen? Want ik zit nog steeds met een oplossing dan. Dan moet ik al die provincies gaan noemen.
0: Ah ja.
2: Lokaal noodweer. Nou, dat is in het westen ook niet leuk, want blijkbaar in het westen is er geen noodweer.
0: Ja. Dat is een lastig vraagstuk, dit.
1: Ja, wat doen we?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat Mart zadelt ons nu op met zijn probleem, denk ik. Ja,
2: nou, jullie maken er een probleem van. Ik zou zeggen, pak je weer app, check voor je naar buiten gaat. Even hoe de lucht eruit ziet.
0: Ja.
2: En succes.
1: Dat is het. En anders gewoon de 30 grootste steden van Nederland even individueel benoemen.
2: Ga ik doen.
1: Ja.
0: Goed. Hey, die filmhit top 100 hebben wij zometeen bij Joe. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in films 4 keer zoveel een pratend dier in de hoofdrol te zien is dan een oudere vrouw. En die erover nadenkt, komt het heel vaak voor dat een hoofdrolspeler een dier is. Sander.
1: Ja.
0: Ik ben natuurlijk een hondenfan. Ik heb twee tekkeltjes thuis. Mag ik jou zo even ondervragen over honden in films en series? Ben je daar een beetje in thuis?
1: Oh, daar ben ik wel een beetje in thuis, denk ik. Jawel. Je hebt Beethoven nog en Lassie.
0: Oh ja.
1: Verder kom ik niet.
0: Nee. Dan heb ik er nog een paar voor je zo dadelijk. In de Koen en Sander Show voor de vrijdag met de US Corporation Rock.

0: wel een beetje een mysterieus nummer dit, hè, van
1: ja.
0: Kim Wilde.
1: Ja.
0: Cambodia. Goedemorgen. Ochtendshow van Joe om 9:50. Met nieuws over films. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in films 4 keer zo vaak een pratend dier in de hoofdrol te zien is dan bijvoorbeeld een oudere vrouw. Het is eigenlijk ongelooflijk als je bedenkt hoeveel honden een hoofdrol spelen in films, toch?
1: Ja, dat is heel gek.
0: Dat is niet normaal.
1: Ja.
0: Dat is niet normaal. Ik ben hondenliefhebber. Ik heb er 2. Ik heb 2 tackles. Ollie en Ted. Ze zijn er nu overigens even niet, want mijn vriendin is op vakantie.
1: Ja.
0: En ik kan het niet combineren met mijn werk. Dus ze zijn even bij de schoonouders nu.
1: Ja.
0: Ik krijg gelukkig wel iedere dag de fotootjes doorgestuurd. Maar Sanne, ik heb voor jou een kleine quizje even opgesteld. Even te weten of jij een beetje op de hoogte bent van de honden in films.
1: Ja, nou kom maar.
0: We beginnen makkelijk. Deze Duitse herder lost moorden op in Wenen en is slimmer dan alle rechercheurs bij elkaar.
1: Lassie.
0: Nee.
1: In Wenen? Nee, ik heb K9.
0: Nee, er is een commissaris. Commissaris Rex.
1: Oh, commissaris Rex.
0: Commissaris Rex.
1: Tuurlijk, ja. Ja.
0: Oké, vraag 1 is fout. We gaan naar 2. Misschien wel de beroemdste collie ooit.
1: Ja, Lassie.
0: Als iemand in de put ligt, weet zij het altijd. Als eerste is ze Lassie goed geantwoord. Ja. Oké, dan heb ik hier een fragmentje. Welke hond horen we hier?
2: Pannenkoek is niet lekker.
1: Samson.
0: Samson, goed. Yes. Hoofdrolspeler uit een familiefilm uit 1992. Hij groeit in een film uit van een puppy tot een reusachtige reu. Hoe heet deze hond?
1: Is dat Beethoven?
0: En tegelijkertijd de film.
1: Beethoven.
0: Oh, je gaat als een tierenlier.
1: Ja, dat ik toch een hekel aan honden heb.
0: Je houdt niet van honden?
1: Jawel. Ik ben meer een poesemens.
0: Oh ja. Oké, ik heb weer een fragmentje. Welke tekenfilmhond horen we hier?
1: Goofie?
0: Ja.
1: Is een dingo.
0: Echt waar, ja?
1: Ja, Goofie is een dingo.
0: Een dingo.
1: Ja.
0: Oké. Als ik het heb over de hond van Charlie Brown.
1: Snoopy.
0: Ja, Snoopy.
1: Oh ja, ook te zien.
0: Hey.
1: Ja.
0: Je gaat weer goed, hoor.
1: Gaat lekker, toch, met de hondjes.
0: Kunnen wel elke vrijdag kunnen wij een luisteraar in de studio uitnodigen die tegen jou moet opnemen in de hondenquiz.
1: Hondenquiz, nou, dat is bij de
0: stelreinfeest. Piet Sander. Oké, ik heb er nog eentje. Ja, deze ga je ook weten, denk ik. Wie is deze hond?
3: Scooby Dooby Doo.
0: Dat is een hele moeilijke, hoor.
1: Ja.
0: Denk er even goed over na.
1: Dit is Scooby Scooby Doo.
0: Scooby Doo, ja.
1: Scooby Doo.
0: Oh, knap. Ik dacht met die commissaris Rex. Denk, nou, dat wordt een lastige, maar.
1: Dat dacht ik zelf ook. Maar toch zijn het nog meer honden, bekende honden dan ik dacht.
0: Knap, hoor.
1: Ja.
0: Knap. Maar je bent niet zo'n hondenmens. Als jij bij mij, Olly en Ted.
1: Oh, doe ik zo'n beetje zo voor de vorm aaien zo. En dan even mijn hand ontsmetten.
0: En dan wel snel je handen wassen. Ja. Goedemorgen, hier is Whitney Houston bij Joe.

0: Midnight van Whitney Houston. Dame die natuurlijk zo ontzettend veel hits op de naam heeft staan. Waaronder deze. Ach. Is toch mooi, hè, Mart? Geweldig. Oh, mooi.
1: Wat een moeilijk liedje om te zingen. Hè. Ze doet het zo goed.
0: Dit is bijna niet te zingen.
1: Dit is bijna niet te doen, nee.
0: We moeten wel zingen vandaag, want het is weer tijd voor de notenraker in de singalong. Deze komt natuurlijk uit een film, jongens.
1: The Bodyguard.
0: Bodyguard. Ja, logisch. Filmhit, top 100. Zo dadelijk gaan we beginnen om 10 uur. Mart, wat heb je in het nieuws?
2: Weer gedoe, jongens, over die botten van D'Artagnan. Een nieuw hoofdstuk in de archeologische soap heb ik zo meteen. En een verrassing voor de voetballers van Oranje.
3: We doen er nog eentje. Vanaf 10 uur. De Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop.
4: My name is Axel Foley.
3: De 100 allermooiste filmhits. Uit de 70s, 80s en 90s. De Joe Filmhit Top 100.
5: Nobody puts baby in a corner.
3: Vanaf 10 uur.
6: I'll never let go.
3: Bij Joe.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
19: Kippie.
20: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
22: Dit is niet normaal meer.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's.

0: actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten, nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: in het binnenland, hè, Mart? Zeg jij.
1: Zeker, binnenland.
0: Ja. We gaan naar het verkeer vrijdagochtend. Dan is er weinig aan de hand op de wegen in Nederland. Er zijn 7 vertragingen. Lang is de vertraging op de A12 vanwege uitgelopen werkzaamheden. Oberhausen, Arnhem bij Velperbroek. Ben je ruim een uur langer onderweg? Dit is jou. Het is 8:30, straks gaan we Beats Anders spelen. Nu het nieuws met Mart.
2: Goedemorgen.
1: Hoe heeft de politiek de coronacrisis aangepakt? En wat kunnen we daarvan leren? Daar draait het om bij de parlementaire enquête die vanochtend begint. Komende maanden worden tientallen mensen onder ede gehoord. Zo ook oud-zorgminister Bruno Bruins, die de eerste coronabesmetting in ons land live op tv te horen kreeg via dit briefje.
3: Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg.
1: Ja, toen begon het voor ons allemaal.
0: Het was een legende. Dit was het briefje van Bruins.
1: Ja, ja.
0: Toen begon het allemaal.
1: In een live-uitzending van de NOS over corona, waar je je vragen kon stellen. En toen was er in één keer een besmetting in ons land. Nou goed, we weten inmiddels hoe dat allemaal is verlopen, die tijd. Ook oud-premier Rutte en oud-RIVM-baas Jaap van Dissel worden bijvoorbeeld gehoord. En straks om 10:00 is het eerste beurt aan viroloog Marion Koopmans. Rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, die mag over een week optreden in stadion Gelredome in Arnhem. De gemeente daar heeft een vergunning gegeven. Die rapper ligt natuurlijk onder vuur vanwege allerlei anti-Joodse uitspraken. Arnhem neemt daar afstand van, noemt die verwerpelijk, maar zegt dat het verder niet met de concerten zelf te maken heeft. Dus die kunnen doorgaan voor de fans dus van rapper Ye. De voetballers van Oranje die wacht het grootste spandoek ooit, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Duizenden uren werk door tientallen Oranje-fans. En woensdag tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije is die onthulling een sfeeractie dus in de Kuip. Iets gezamenlijks namens die supporters. Wat er precies op dat grote spandoek gaat staan, dat blijft tot de aftrap geheim. Maar voetbalbond KNVB heeft er wel groen licht voor gegeven. En het loopt niet zo lekker met het onderzoek naar D'Artagnan, de leider van de Franse musketiers. Experts denken natuurlijk dat dat skelet is gevonden, in die kerk in Maastricht. Maar bij de opgraving van die botten zijn volgens regiozender L1 grote fouten gemaakt. En daar komt dan weer die gepensioneerde archeoloog om de hoek kijken, die Wim Dijkman. Hij werd laatst al opgepakt omdat hij botten had achtergehouden. Hij wilde die niet teruggeven. Maar nu blijkt, bij die opgraving zijn allerlei botten bij elkaar in plastic bakjes gegooid. Die archeoloog die stond ook met zijn voeten in dat graf op het skelet van D'Artagnan.
0: Nee.
1: Moeten ze dus denken. En die botten zijn met de hand aangeraakt. Dus DNA-onderzoek is ook lastiger geworden.
0: Nee.
1: Het is nog maar de vraag of we ooit te weten komen of het D'Artagnan is geweest.
4: Nou, met recht een amateur archeoloog.
1: Zeker. Een beetje een prutser.
0: Het is toch schandalig.
4: Ja, joh.
1: Ja.
0: Ja, dit is toch echt, dat kan toch niet?
1: Die ging dus met lege ijsbakjes, weet je wel, die in de supermarkt kopen, bolletjes ijs thuis in een schaaltje doen. Die had hij uitgewassen en dan zaten daar gewoon nog wat botten in. 2 plastic tassen van de Albert Heijn en daar liep hij mee door die kerk.
0: Ja, we lachen erom, het is wel triest natuurlijk. Goed, maar dankjewel voor het belangrijkste nieuws van vandaag. Vrijdagochtend.
5: De drie noten. Beats Sander.
0: Ja, en op vrijdag spelen wij ons natuurlijk ons dagelijkse spelletje, de drie noten. Een beetje de rode draad door dit programma heen. Maar op vrijdag krijgt een Joe-luisteraar de kans om hier in de studio het op te nemen tegen de man die hetzelfde fout heeft eigenlijk. Sander. Het is namelijk Joël. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe is het, Joël?
6: Goed, goed, zeker.
0: Hoe laat ben je opgestaan vanmorgen?
6: 4:30.
4: Oh, dus je bent wel wakker.
6: Ik ben helemaal wakker, helemaal er klaar voor.
4: Je bent niet al te oud, denk ik.
6: Nee, net 25.
4: Net 25, ja. We hebben veel jonge deelnemers ook.
0: Klopt.
4: Ja.
0: Ja.
4: En vanwaar jouw liefde voor de 70s, 80s en 90s?
6: Ja, dat is een goeie. Een beetje mee opgegroeid. En de radio. En een beetje zelf ontdekt eigenlijk, ja.
0: Leuk.
6: Zeker.
0: Ja, leuk. Hey, en nou zit Sander hier. Nu kijk je hem recht in de ogen aan. Dat is jouw tegenstander natuurlijk zometeen. Wat is je gevoel? Ga je hem hebben vandaag?
6: Ik ga mijn best doen. Laat ik het daarop houden.
0: Ja. Maar ga je kans maken, denk je?
6: Ja, zeker.
0: Kijk, dat is lekker.
4: Dat is lekker. Nee, je moet vertrouwen hebben. Soms hoor ik het ook gewoon helemaal niet. En wat 1900 euro kan je denk ik wel gebruiken?
6: Die kan ik zeker gebruiken. Ik ben een student nu, dus... Zou ik een leuke zomer hebben, ja.
0: Een leuke zomer, ja. 1900 euro, ook nog een matras van Betere Bed. Kun je allemaal gaan winnen zometeen in het spelletje De Drie Noten. En thuis kun je natuurlijk lekker meespelen waar je ook bent in de auto. Op het werk. Over precies 4 minuten de eerste ronde van Beats Sander, De Drie Noten.

0: over 8:30 en we gaan spelen.
1: De drie noten. Piet Sander.
0: Piet Sander, zie de man maar eens te verslaan. Sowieso al respect, Joël uit Nijmegen, dat je hier zit en het tegen Sander wil opnemen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje zin in?
2: Ja, spannend.
3: Laat je hand eens zien, trilt hij?
0: Valt mee, heel goed. Oké, de spelregels zijn heel simpel. Jullie gaan allebei, jij Joël en jij Sander, een hit gaan raden uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en eentje uit de jaren 90. Het spel heet Drie Noten. Van iedere hit hebben we dus ook drie noten beschikbaar. Je hebt dus steeds na iedere noot de kans om het te gaan raden. Je mag ook altijd een gokje wagen. Doe dat ook zeker als je het niet weet. Degene die de meeste Joe-hits weet te raden en daar de minste noten voor nodig heeft, die wint. En Joël, in jouw geval kan dat even €1900 zijn.
2: Zeker.
0: Dat is een lekker bedragje natuurlijk.
2: Heel mooi bedrag.
0: Ja. Wint Sander, dan gaat er €100 in de pot. En dan maakte de volgende kandidaat een week later kans op 2000.
3: Juist.
0: Zo is het. Oké, Sander.
3: Ja.
0: Ja, jij moet de studio verlaten.
3: Ik moet een andere koptelefoon op. En dan wens ik Joël heel veel succes en plezier.
0: Ja, ook. De noise cancelling headphone gaat op. Zodat hij echt niks kan zien. We hebben ook alle schermen afgeplakt. Sander die heeft nu een echte mooie Joe-koptelefoon op. Loopt weg. En Joël, dan kunnen we gaan spelen.
2: Yes.
0: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Goed, heel erg goed. We beginnen met Decennium 70s. Een hit uit de jaren 70. We beginnen met één noot. Kijken of je weet welk nummer we zoeken. Daar gaan we.
2: Blanco. Niks.
0: Blanco, zegt hij. Dat is ook al lastig hoor, moet ik zeggen. We gaan er een nootje bij doen. Twee noten. Welke hit uit de jaren 70 is dit?
2: Nee, geen idee.
0: Nee, geen idee. Gaan we naar de drie noten. Mag altijd een gokje wagen.
2: Ik moet hem passen, denk ik.
0: Jij moet hem passen.
2: Ja,
0: dan is die niet goed. Nee, is niet goed. We zochten deze van Chicago. Ken je hem?
2: Ik heb ervan gehoord, ik zou er nooit op kunnen komen.
0: Ja, nee. If You Leave Me Now, prachtig liedje uit de jaren 70 van Chicago. Die heb je niet geraden. We gaan naar het decennium jaren 80. Hoe is het gevoel, jaren 80?
2: Beter dan 70, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Eén noot. Welke hit, Joël, is dit?

0: passen.
1: Ah, Joël, wat jammer.
0: Jammer, jammer.
1: Wat jammer. Ja, dit is toch wel echt een hele bekende. Komt deze hier bekend voor?
0: Ja, nee, ook niet opgekomen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Zegt Frankie Goes to Hollywood jou iets?
0: Ja,
1: ja, ja, dat is hem inderdaad met Relax. Oké, nou, voorlopig moet ik zeggen, gaat hij niet al te lekker. Je hebt er nog geen één.
0: Eén kans.
1: Maar laten we in ieder geval er alles aan doen om de jaren 90 te gaan raden, Joël. Oké, okay, ja. Zet hem op. Eén noot, jaren 90 hit. Welke is dit?
0: Ja, ik weet hem.
1: Je weet hem?
0: Denk ik. November Rain van Guns N' Roses.
1: Joël. Dat is goed geantwoord! Yes! Heel goed, heel goed. Nou, gelukkig. Ik was even bang.
0: Ja, ik ook.
1: Ik denk, hij gaat helemaal niks weten. Ja, dat zou toch lullig zijn geweest. Maar nee, ja. Deze laatste had je gewoon in één keer goed geraden.
0: Ja.
1: Dus één hit heb je ook goed. November Rain van Guns N' Roses. In totaal had je daar 7 noten voor nodig. Hoe is het gevoel na afloop?
0: Het komt beter.
1: Ja, ja. Komt beter. Hoe Sander het gaat doen, die krijgt dezelfde hits. Hoor je zo dadelijk. Naar Gloria Gaynor bij Joe. I Will Survive.

0: Gloria Gaynor. I Will Survive.
1: De drie noten. De drie noten. Beat Sander.
0: Op vrijdag mag een luisteraar van Joe hier in de studio plaatsnemen om het tegen Sander op te gaan nemen in de drie noten. En dat is vandaag, ja, toepasselijk, Joel. Ja, yes. Joel, je hebt net gespeeld. Dat hebben we allemaal meegekregen. Behalve Sander, die heeft geen idee.
2: Nee, ik zat Harry Styles mocht ik luisteren.
0: Oh, leuk.
2: Op mijn noise cancelling gebeuren.
0: Ah, dan gaat Mart
3: als genieten, denk ik, of niet?
2: Nou, leuk hoor, ja.
0: Je gaat heen morgen, hè?
3: Morgen ga ik naar het concert. Ja, ga er zin in.
2: Leuk.
0: Hey Sander, wat is je gevoel? Want je hebt op de gang gezeten, maar wat is je gevoel? Heb je een idee?
2: Nou, de jonge mensen zijn scherp van geest. Ik denk misschien dat Joel wel het goed gedaan heeft.
0: Ja. Kunnen we natuurlijk niks over zeggen. Jij gaat de eerste spelen. Je hoort het allemaal zo, hoe Joel het heeft gedaan. Ook voor jou. 3 hits. Eentje uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80, eentje uit de jaren 90. En van elke hit hebben we 3 noten beschikbaar. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: We beginnen met de jaren 70 hit. Hier is noot 1. De vraag is natuurlijk, zoals altijd, welke hit is dit?
2: Dat weet ik even niet.
0: Zullen we er een nootje bij doen?
2: Ja.
0: Gaan we.
2: Dit is If You Leave Me Now.
0: Is goed.
2: Van Chicago.
0: Ja, prachtig liedje.
2: Ja, zwijmelpop.
0: Zwijmelpop.
2: Of zemelpop.
0: Schuifelpop.
2: Schuifelpop.
0: De jaren 70 hit heb je geraden in 2 noten. Zeker niet slecht. We gaan naar de jaren 80. Welke hit is dit?
2: Dat is ik denk Relax van Frankie Goes to Hollywood. Of Two Tribes. Nee, ik zeg Relax.
0: Relax?
2: Relax.
0: Don't do it.
2: Ja.
0: Goed. Relax, don't do it. When you wanna go to it. Relax, don't do it. Ja hoor, in 1 keer. Heel goed, heel goed. Hebben we nog 1 over. 1 liedje wat we graag geraden willen hebben, Sander. Een jaren 90 hit. Kijk of je hem weet op 1-1 noot. Dat je dat zegt. Nee, het is niet Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Ga er een nootje bij doen.
2: I Will Survive hebben we net gedaan. Ik denk November Rain.
0: Guns N' Roses, zeg je? Ja, dat is goed. Ja. Ja. Ik dacht nog aan Ademnood van Linda Rozen.
2: Ja, ook.
0: Had ook nog gekund.
2: Open akkoord.
0: Ja, maar het was inderdaad een November Rain. Sander, 3 hits goed geraden. Alle 3.
2: Ja.
0: Wederom goed gedaan. 5 noten had je daarvoor nodig. Maar nu.
2: Ja.
0: Joel uit Nijmegen.
3: Yes.
0: Die vanmorgen om 4:30 is opgestaan om deze kant op te komen. Had 1 hit goed geraden.
2: Ai.
0: En had daar 7 noten voor nodig.
2: Ja. Dus hij was wel lastig, hoor.
0: Dat is moeilijk, hè?
2: Ja, het zijn wel pittige liedjes.
0: Ik moet wel zeggen, November Rain had Joel een 1 noot.
2: Oh.
3: Dat dan nog wel.
0: Dat dan nog wel. Ja, jammer, Joel.
3: Ja, jammer.
0: Maar je hebt het, je hebt hier wel bent hier helemaal heen gekomen. Je hebt het aangedurfd om het tegen Sanne op te nemen. Dus dat vind ik al zeer knap van je. Volgende week €2000 in de pot. Geen mooi geldbedrag voor jou.
3: Helaas, jammer.
0: Maar wel een Koen en Sander showpakket.
3: Wat mooie ervaring.
2: En een heel goed weekend.
3: Ja. Jullie ook. Werken ze nog.
0: In ieder geval, doe iedereen in Nijmegen de hartelijke groeten.
3: Zou ik doen.
0: Heel goed.

0: like it goes to Hollywood in the USA. Relax.
1: Het is 9:05. Straks het nieuws krijg je van Mart.
2: Goedemorgen. Reacties zo op een Russische drone-actie die helemaal niet goed valt. En WK-nieuws, is een groot voetballer er wel of niet bij?
1: En voordat we aan de filmhit top 100 gaan beginnen, straks tegen 10:00, hebben we natuurlijk de singalong voor.

Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: Bij de verfzaak.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting.

0: Snel dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Puzzle.
2: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
4: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
4: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
7: vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
5: ANWB en gaan. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Straks de singalongen, nu het nieuws van 9 uur. Mart Grol,
12: goedemorgen.
11: Met de vraag: wat kunnen we leren van de coronatijd? Daar gaat het in Politiek Den Haag over. Daar gaan ze achter proberen te komen. Over een uurtje starten namelijk de coronaverhoren. Een parlementaire enquête is dat. Komende maanden zijn allerlei gesprekken met tientallen hoofdrolspelers uit die coronatijd. Over hoe de dag van vandaag eruit ziet, vertelt politiek verslaggever Sanne Oving.
13: Vandaag wijten we het spits over met Marion Koopmans, OMT-lid en viroloog, en oud-minister Bruno Bruins. De komende tijd gaan we ook Mark Rutte voorbij zien komen. Hugo de Jonge, OMT-baas Jaap van Dissel. En bijvoorbeeld ook meer coronakritische mensen zoals Maurice de Hond.
11: Ja, al die namen uit die tijd komen weer voorbij dus. Het doel is erachter komen hoe het kabinet tijdens COVID handelde en ervan te leren voor een volgende crisis. Veel reacties vanmorgen op het nieuws dat een Russische drone is ingeslagen in een flat in NAVO-land Roemenië. De NAVO veroordeelt de actie ook en ook de EU zegt dat een grens is overgegaan. Door die drone-inslag raakten 2 mensen licht gewond. Vorige maand kwam er ook een Russische drone terecht in Roemenië. Toen was er alleen schade. Vandaag worden in België de slachtoffers herdacht van het ongeluk met een kleine schoolbus en een trein. Daarbij kwamen deze week de chauffeur, een begeleider en 2 kinderen om het leven. In het openbaar vervoer in België is vanmiddag een minuut stilte. En bij dat ongeluk vielen ook meerdere gewonden en de meeste liggen nog in het ziekenhuis. En hij is erbij, stervoetballer Lionel Messi. Hij zit bij de selectie van titelverdediger Argentinië voor het WK, dat over minder dan 2 weken gaat starten in Amerika, Canada en Mexico. Aanvaller Messi is 38. Hij zei eerder niet te geloven nog een WK te spelen. Afgelopen weekend viel hij nog geblesseerd uit bij zijn club Inter Miami, maar dat valt allemaal mee. Dus maakt hij zich op voor zijn 6e WK. Ook Cristiano Ronaldo speelt dit toernooi voor de 6e keer namens Portugal natuurlijk bij hem. En voor beide spelers waarschijnlijk de laatste keer.
14: Maar het zou natuurlijk ook wel heel gek zijn geweest als Messi niet was opgeroepen, toch?
11: Zeker. Dat lijkt mij ook. Als ze niet mega voetbal kennen, maar dan kijk ik toch even Sander ook aan.
15: Nee, dat is wel gewoon de captain van
14: daarom,
15: het.
14: Je hoort er gewoon bij natuurlijk.
15: En ik denk misschien dat Ronaldo over 4 jaar er nog steeds weer bij gaat zijn.
14: Ja, maar die is nog steeds zo fit, hè?
15: Die is nog steeds fit en die wil gewoon blijven voetballen.
14: Ja.
15: Die kan volgens mij niet zonder.
14: Nee, ja, mooi toch.
11: 41 is Ronaldo nu al, hè?
14: Is hij al 41?
11: Ja. Het wordt al een bejaardenpotje dan, toch?
15: Ja, fenomenaal.
14: Hij ziet er niet uit als 41.
11: Nee, zeker niet. Maar voor voetbal is het toch bejaard?
14: Is wel bejaard, ja,
15: absoluut,
14: klopt.
15: Ja. Ja.
11: Nou, het weer van Weerplaza, hou je vast. Lokale bui nog nu. Verder een mix van wolken en zon tot 33 graden. Vanaf het eind van de middag kans op noodweer in het oosten van het land. En dan gaat het dus om de gebieden Friesland tot en met Limburg. Code geel daar, eigenlijk de rechterkant van de kaart van

0: Nederland.
1: God, wat een uitvoerig
0: uitleg. Ja,
2: en Marten, dankjewel. 12 vertragingen op de weg. Dat is eigenlijk voor de vrijdag nog best wel aan de drukke kant. Met name vanwege problemen op de A12. Daar zijn werkzaamheden uitgelopen. Oberhausen in de richting Arnhem. Tussen Oud-Dijk en Velperbroek ben je anderhalf uur langer onderweg. Dat is behoorlijk. Deel van de weg is dicht en dat duurt naar verwachting nog tot 10 uur deze ochtend. En dan kunnen wij van start met de singalong.
3: Vanaf 10 uur, de Joe Filmhit Top 100. 100 keer terug naar de bioscoop. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Een hele goede morgen, Sander.
1: Een hele goede morgen.
2: Gaan we lekker meezingen nu met Aretha Franklin, George.

0: voor je, gitaar in de hand. Een beetje meewiegen in de heupen op Status Quo. En whatever you want.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En ja, zo zijn we begonnen aan de singalong.
2: Het was 13 juli 1985, jongens. 13 juli 1985.
0: Toen?
2: Een van de meest legendarische dagen in de historie van de popmuziek.
3: Ik was nog vloeibaar, ik heb geen idee.
2: Live Aid.
0: Ach ja, natuurlijk.
2: Live Aid, op verschillende plekken in de wereld. Maar het was natuurlijk vooral Londen en Philadelphia. Alle artiesten deden mee. Zij die niet meededen met Band Aid en USA for Africa kwamen dan wel op het podium. Dat ze hadden ingezien natuurlijk dat wel het hoogst haalbare was. En uit al die artiesten, ja, dan kon Prince beginnen. Madonna, ja. Led Zeppelin kwamen bij elkaar. Ja. Maar nee, het werd afgetrapt door Status Quo.
0: Ja, toch een kleine tegenvaller dan.
2: Dat alleen maar meevallen.
0: Wat niet tegen gaat vallen, dat zijn de hits die je gaat horen in de Singalong Village People zometeen ook nog. En Sandra is ook nog met Maria Magdalena. En Sander.
2: Ja, Dra.
0: Het is een vrijdag.
2: Ja.
0: Ja, dan moeten we weer gaan.
2: Oh, ja, de bak.
0: We gaan zingen zometeen. Ja, de noten raken. Alles gaat om timing natuurlijk. Welk liedje vandaag aan de beurt is, hoor je zometeen. Eerst deze ontzettende knijter uit de jaren 90. Hier is Wes.

0: Terwijl je lekker aan het dansen bent, zie ik, Sander.
1: Ja, ik heb zin om te dansen.
0: Ja, nou, dat ja, komt
1: kan
0: meer.
1: Kan het niet, maar heerlijk. En we gaan zo zingen, dus ja, het is weer een interactief uurtje.
0: Ja, we gaan zo zingen, precies. Maar weet je wat we gaan zingen?
1: Nee.
0: Dan ga ik je nu vertellen over dans gesproken. We gaan dansen. De vulkaan. We starten de week met de notenraker, maar we eindigen de week er ook mee op vrijdag. Dan gaan we dus meezingen met een liedje. Dat is vandaag De Dijk, Dansen op de Vulkaan.
1: Ja.
0: Dat zingen we straks mee met Huub van der Lubbe. Alleen stopt op een gegeven moment de muziek van De Dijk. Dan moeten wij, Sander en ik, doorzingen. En als dan De Dijk er weer bij komt, dan moeten we qua timing precies uitkomen. Dat is een lastige. Daarom dus ook de notenraker.
1: Ik wil deze graag opdragen, dit liedje, aan Dirk.
0: Dirk.
1: Ja, dat is mijn neefie.
0: Het is toch echt waar ook.

0: sing-along. En straks tegen tienen dan gaan we al beginnen met de filmhit top 100 hier bij Joe. Wij hebben de eer om de nummer 100 te mogen draaien vlak voor 10.
1: Ja, leuk.
0: Leuk, hè?
1: Leuk. Wat een leuke lijst.
0: Wat een heerlijke dag. Lekker de hele dag blijven luisteren naar die fijne top 100. Straks het nieuws van 9:30 krijg je van Mart.
2: Goedemorgen. Corona en de gouden koets. Termen van toen in het nieuws nu. Straks meer.
0: En hallo, wie is dit?
3: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Woo! Vanaf maandag maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Lekker! Dus, met wie vorm jij maandag een duo? De middagshow met Kai. Van 4 tot 7, bij Joe.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
9: Hey, zag je die flitser?
10: Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Hallo, ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
10: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Rozer!
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
1: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Goedemorgen, het weerbericht voor vandaag. Een mix van wolken en zon. Lokaal nog wat gespetter en warm, 31 graden. Maar vanmiddag noodweer. Maar dan wel in het zuiden, het zuidoosten, maar ook in het noordoosten geldt de code geel. Verkeersinformatie is er, jazeker. Veel is het niet. Vrijdagochtend 10 vertragingen. Langs op de A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Oud-Dijk en Westervoort. 50 minuten. Dit is jouw. Singalong gaat verder naar het nieuws van 9:30. Mart Grol.
22: Goedemorgen. Zometeen begint het grote terugkijken op de coronatijd. Een parlementaire enquête gaat starten. Tientallen hoofdrolspelers, denk aan oud-premier Rutte en oud-zorgminister De Jonge, die moeten de komende tijd tekst en uitleg geven onder ede. Ze mogen dus niet gaan liegen. Doel is kijken wat goed en fout ging en wat van die covid-tijd geleerd kan worden. Viroloog Marion Koopmans is zometeen om 10:00 als eerste aan de beurt voor haar verhoor. Boetes betalen gaat nog meer pijn doen in de portemonnee. Want de boetebedragen gaan volgens meerdere media volgend jaar met een paar procent omhoog. Betekent dat als je met je telefoon achter het sturen wordt gepakt, je ruim €450 kwijt bent. Het kabinet laat de boetes meestijgen met de inflatie, ondanks kritiek van onder meer justitie dat die boetebedragen eigenlijk niet meer in verhouding staan tot bijvoorbeeld een winkeldiefstal. Iemand die namelijk in de winkel wat meeneemt, die betaalt €181. Ieder weekend is er wel wat met een dierentelling. Nou, dit weekend kunnen we hommels tellen voor het eerst. Tot en met zondag wordt gevraagd om een kwartiertje in je tuin of vanaf je balkon te kijken hoeveel hommels je ziet en welke soort het dan is. En zo komen experts erachter hoe het met de hommel gaat in ons land. Er vliegen er nu nog tientallen rond, althans qua soorten. Maar het gaat niet zo goed met die hommels, omdat er minder bloemen zijn. Er wordt veel gemaaid, allerlei bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en daar zijn die beestjes eigenlijk helemaal niet zo blij mee.
0: Je moet er wel tijd voor hebben om mee te doen in al die tellingen. Je hebt de tuinvogeltelling, de mollentelling, ja, de wespentelling, de mierentelling.
23: Ja, er zijn in totaal 13. Zoals je merkt doe ik mee aan de dierentelling.
22: Ja. En de Gouden Koets die rijdt vandaag weer rond. Een replica, dat wel. Een man heeft er jaren aan gewerkt. De echte die wordt natuurlijk al een tijdje niet meer gebruikt vanwege allerlei omstreden panelen, schilderingen over de slavernijtijd. Nou, die heeft hij lekker achterwege gelaten. Hij heeft er allerlei dierenprints op gemaakt. En die koets die rijdt vandaag door de Jordaan in Amsterdam, inclusief 6 paarden. En de man die die koets maakte, legt het uit bij de Telegraaf.
24: De reden daarvoor is, ja, ik ben in Amsterdam geboren, dus ja, ik blijf een ras Jordaner en ook met de streken van de Jordaan. Dus we willen de boel wel eens op zijn kop gaan zetten.
22: Ja, met die koets dus de kop op zijn kop gaan zetten vandaag. Niet die koets op de kop, maar ik bedoel de boel op de kop gaan zetten. Originele Gouden Koets die werd ooit een cadeau gedaan aan koningin Wilhelmina door inwoners van de Jordaan.
0: Waar is die Gouden Koets nu eigenlijk? Die staat opgeslagen ergens.
22: Ja, die staat volgens mij ergens te verstoffen.
0: Kunnen we die niet, want het, even los van dat, dat er natuurlijk omstreden schilderingen afbeeldingen op te zien zijn.
22: In het Museum Amsterdam begrijp ik.
0: Ah ja. Het is wel een heel indrukwekkend ding om te zien, vond ik altijd.
23: Ja, absoluut. Nee, zeker weten. Ja, het heeft absoluut historische waarde.
0: Zo, ja. Gouden Koets. Prachtig. Ja. In het museum dus.
22: Zeker. En dus een replica in de Jordaan vandaag.
23: Ja, leuk. Niet te lang stilstaan, want 7,50 per uur, hè, daar.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
25: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Mart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Yes. Deze vrijdagochtend Singalong gaat verder met Michael Jackson. Hier is Thriller.

0: Stevie. We hadden vroeger een konijn in de tuin lopen. Was overigens niet ons konijn, was van de buren.
1: Ja.
0: En dat ontsnapte steeds, want het konijn was blind.
1: Oh!
0: Ze hebben de naam Stevie gegeven. Ja. Bleek helemaal geen Stevie te eten, maar voor ons natuurlijk wel. Stevie Wonder, isn't she lovely?
2: De notenraker.
0: In de singalong. En ja, zeg, vrijdag lekker weekend voor de deur. Hopelijk ga je een lekker weekend tegemoet. Wij moeten altijd even over een klein drempeltje heen.
1: Ja, ja.
0: Dat drempeltje heet de notenraker. Want we moeten gaan zingen, Sander.
1: Wij mogen gaan zingen. Nou, we moeten zingen. En ja. De muziek stopt op een gegeven moment, de tekst stopt. Wij moeten doorzingen. Hopen dat we dat in de juiste tempo doen. En op een gegeven moment komt de muziek er weer in. En moeten we kijken of we synchroon lopen.
0: Ja, het gaat er eigenlijk niet zozeer om dat we heel mooi zingen. Het gaat vooral dat we heel mooi zingen. Sorry. Het gaat vooral om timing.
1: Juist.
0: Timing. Sander, jij mag van start. Jij mag de eerste. Jij mag het spits afbijten. We zingen vandaag De Dijk en dansen op de vulkaan.
1: Nou.
0: Ik ga er ook even voor staan. Ik ga je aanmoedigen.
1: Het is niet het makkelijkste liedje, hoor.
0: Mart, succes, ook. Jongens. Let op.
3: Yes.
0: Dan gaan we. Concentratie, licht uit, spot aan.
2: De notenraker.
4: Zij doen toch wat ze willen. We moeten voor een heleboel vergaan. Lief, trek iets moois aan. Dan gaan we dansen, dansen, dansen.
1: Au.
4: Dansen, dansen, dansen. Yeah. Dansen.

0: Was die goed?
1: Nee, was
2: een heel moeilijk nummer.
1: Nou ja, ja, zo'n beetje. Wel een beetje
0: zat. Zo moeilijk.
1: Een beetje moeilijk.
0: Ja, nou, heel veel succes, Koen.
1: Daar gaan we.

0: Heel erg goed.
1: Goed hoor.
2: Nou, die zat er wel redelijk.
1: Ja, die zat echt goed op, ja.
0: Well done.
1: Maar wat?
2: Nou, dus even, toch even lekker
1: het
2: weekend.
1: Ja, snap ik. Nee, ja, het is echt een mooi liedje. Maar ja, je hebt gewoon goed die timing.
2: Timing, hè?
1: Ja, lekker.
2: Ja, dankjewel. Hè?
0: Maar goed, er is er maar één man die het echt kan. Wiens timing beter is dan iedereen en alles bij elkaar. Dat is natuurlijk Huub van der Lubbe van de Dijk. Hier is dansen op de vulkaan in een singalong. En bijna gaan we van starten, jongens.
1: Ja!
0: De filmhit Top 100 gaat bijna van start hier bij Joe.

0: Toucan van Huub van der Lubbe. Het is vrijdag 29 mei en we gaan het doen. En wij mogen één liedje draaien. Maar Daniel, Chantal en Joey, die gaan het echt doen.
1: De Joe Filmhit Top 100.
2: Ja, de komende uren kan je luisteren naar de 100 grootste, leukste filmhits, soundtracks mag je ook zeggen, uit de jaren 70, 80 en 90. Uiteindelijk is de vraag natuurlijk, wat is de nummer 1? En de volgende vraag is, hoe vaak staat Kenny Loggins in deze lijst?
0: Oh ja.
2: Want die heeft natuurlijk in de jaren 80 en ook een beetje in de jaren 90 garant gestaan voor heel veel filmhits.
0: Ja, noem er eens een paar.
2: Footloose bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Hij heeft ook Heaven Help uit Footloose ook. Hij heeft Caddyshack, I'm Alright. Hij heeft, er was ooit een armworstelfilm met Sylvester Stallone. Meet Me Halfway heeft hij ook gedaan.
0: Danger Zone.
2: Danger Zone. Oh, de Top Gun heeft hij natuurlijk ook gedaan. Playing with the Boys ook. Ja, ja, ja, heeft heel veel gedaan.
0: Ja, ja, en de film is al gevallen. De film Footloose uit 1984. Wij mogen deze lijst nu gaan aftrappen met de nummer
3: 100.
0: 100, ja. Deze komt ook uit Footloose.
2: Ja, wat een geweldige film ook is.
0: Heerlijk, ja. En een geweldig liedje. En er zijn gewoon heel veel geweldige liedjes gemaakt. Wij behoren bij al die films. En daarom is het vandaag de hele dag ontzettend genieten bij Joe. Zet hem aan, geniet van al die filmhits. En we zijn van start nu met de nummer 100, Denise Williams. Let's hear it for the boy. We wensen je een heel fijn weekend.

0: Ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een liter pak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Adtap.
4: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Hey, Raymond!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Schat, je hoeft niet te huilen.
9: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
10: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
9: Ah, dat lucht op.
11: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.

0: op Tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per 1 gratis. Almond kwark en mulemilk, 1 per 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Oplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: Dit is jouw 10 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
2: Goedemorgen. Het gaat beginnen. De parlementaire enquête over de coronacrisis. De komende maanden zijn er gesprekken met tientallen hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte en oud-zorgminister De Jonge. Een politiek verslaggever Sanne Oving hoor je over wat het doel is van deze enquête.
3: Zij willen heel erg onderzoeken op wat voor manier alle besluiten zijn genomen in de coronatijd. En daar gaan ze dan een heel groot rapport over opstellen met allemaal lessen waar we dan in de toekomst van zouden kunnen leren.
2: En viroloog Marion Koopmans is nu als eerste aan de beurt. Nog veel vragen in het Zuid-Hollandse Numansdorp. Bij een autobedrijf is daar flink wat schade ontstaan door een brand. Verschillende auto's en tientallen brommobielen zijn daar vannacht compleet verwoest. Hoe het vuur precies heeft kunnen ontstaan is nog altijd de grote vraag. Hoe gaat Rusland reageren nadat hun drone is ingeslagen in een flat in NAVO-land Roemenië? Zowel de NAVO als de EU veroordelen de actie en geven aan dat hiermee een grens is overschreden. Door deze inslag in het grensgebied raakten in ieder geval 2 mensen lichtgewond. En vorige maand kwam er ook al een Russische drone in Roemenië terecht. En toen bleef het alleen bij schade. En het zal niet als een verrassing komen, want we hebben een paar heerlijke dagen achter de rug. De afgelopen lente eindigt in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. Volgens het KNMI lag de gemiddelde temperatuur rond de 11 graden. En daarnaast was de afgelopen maanden ook een stuk droger en zonniger in ons land dan we gewend zijn. Ja, dan nog even het weer van vandaag namens Weerplaza. Het is tropisch warm, max 33 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het wel om, met name in het zuidoosten. Regen en felle onweersbuien.
1: Dankjewel, Kene. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister. Een vertraging op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen de brug over Dellingen en Geldermalsen. Daar wordt aan de weg gewerkt. Of over de brug, dat kan natuurlijk ook. Verkeer wordt daar omgeleid. Hou rekening met 15 minuten extra reistijd.
4: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Daniel Smulders.
1: Goedemorgen, de soundtrack van Saturday Night Fever is nog altijd de best verkochte aller tijden. Dans op een lichtgevende dansvloer met...

0: Tom Cruise en Show Me the Money. Elke vrijdag deze maand een andere toplijst. En ondanks dat het vandaag tropisch is, duiken we bij Joe de bioscoop in voor de filmhit Top 100. Misschien wel extra lekker nu, een zaal met airco, lekker lui onderuit gezakt, grote bak popcorn op je schoot, hè? Koud drankje naast je in zo'n houder. En je favoriete muziek als soundtrack in de Joe filmhit Top 100. Net zo, een van de 8 nummers uit de film Grease die je vandaag gaat horen. John Travolta en Sandy komt eraan naar de soundtrack van een erotische thriller.
1: Oh la la.
0: Het is uit Sliver, UB40.
2: 97.

man die zijn eigen Sandy uitzocht voor de film Grease, John Travolta. Hij wilde per se dat Olivia Newton-John de rol van Sandy zou spelen. Nou, rest is geschiedenis. Groot succes geworden. En je gaat ze vaker horen in de Joe veel meer top 100 vandaag. Net als heel veel Disney soundtracks. Met een paar ijzersterken. Zoals de favoriet van Leanna uit Deventer. Uit Pocahontas zo. Maar eerst uit James Bond. The Living Daylights. AH 95. Hey.

0: heel bang bent, dan kun je ze tellen. Het zijn er 7, heb ik me laten vertellen. De kleuren van de wind. Ja? Denk daar maar eens over na. Goedemorgen, Daniel hier met de filmhit Top 100. Dit was de nummer 94, Vanessa Williams uit Pocahontas. Ik heb zo meteen uit Wax On, Wax Off. Peter Cetera, weet je welke film het is? Wax On, Wax Off? Ja, The Karate Kid komt eraan. Maar hier staat Mermaids nog Cher en de Shoop Shoop Song zo.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. Mijn

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
10: Het is niet normaal meer.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen, live your dreams.
9: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. Dereizen, live your dreams.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1

0: 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Een nieuwe grill. Op ons terras.
4: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
5: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
5: En met extra korting. Zullen we?
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
9: Je luistert naar Joe, verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13 minuten. En dat geldt ook voor de A28 als je rijdt van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep.
10: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Daniel Smulders.
9: Lekker, pak die extra bak popcorn erbij, want je krijgt zo het Karate Kid, Peter Cetera. En nu hoor je Cher.
11: Good times, 93.

0: Hier is een Terra op 92 in de Joe Film Hit Top 100. Uit deze film.
1: It's okay, lust to opponent. Must not lose to fear.
2: Yo, I'm afraid. I'm afraid of him, alright?
0: Mr. Miyagi. De jonge Daniel leert wat het is om een karatemeester te zijn. Wax on, wax off. En vanuit karate meteen weer in beweging. We reizen af naar een dorpje waar rockmuziek en dansen verboden is. Waar de jongeren hier tegen opstand komen. Zoals het hoort. Nummer 91 is van Bonnie Tyler uit de film Footloose. Holding out for a hero. Dit is nummer 91 in de Joe Filmhit Top 100.

0: Nummer 90, Celine Dion, Because You Love Me, uit de film Up Close and Personal. Gaat over een ambitieuze journaliste. Hè? Die is onder de vleugels van een ervaren nieuwsanker en die groeit dan uit tot een succesvolle verslaggever. En dan gebeurt het, dan bloeit de liefde op. Michelle Pfeiffer en Robert Redford. Een van de grootste power ballads ook uit de jaren 90, geschreven door Diane Warren. En dan kon je denken, die naam zegt me helemaal niks. Nee, maar wat heel veel mensen niet weten is dat er heel veel hits maar door een aantal mensen is geschreven. Diane Warren is er eentje van. Ik zal even laten horen wat ze allemaal heeft geschreven. Dit, hè, bijvoorbeeld. Ken je Helen Rhymes, How Do I Live? Heeft ook Diane Warren geschreven. En deze. Ach, Toni Braxton, nummer 1 hit. En dit komt ook van Diane Warren. Zijn niet de kleinste, hè. Deze. Allemaal van één vrouw. En ook deze. Ja, het is geen kleintje dit.
1: De Joe Topmaand.
0: Dus die hadden ze ook gevraagd om een liedje te schrijven voor Celine Dion. En zie daar, groot hit. En je hoorde er voorbij komen in deze filmhit Top 100. Want mei maand is topmaand en hebben we iedere dag een andere toplijst. Dankjewel voor het stemmen. In de app van Joe zie ik hoe er geluisterd wordt. Ilse uit Ridderkerk die is haar vakantiebroeken op maat aan het maken voor de vakantie. Niet dat ze is afgevallen, maar ze is maar 1,60 meter. Dat vind ik grappig. Heerlijk om met deze lijst de achtergrond te horen. Dat is geen straf, stuurt ze. Janneke uit Hogeveen, heerlijk die film in Top 100, Daniel. Helemaal zin om dit weekend een ouderwets filmavondje te houden met de man en kinderen. Benieuwd van welke film je gaat, Janneke. Wordt het zwijmelen met Notting Hill? Of misschien wel stiekem meedansen op een van de hits uit Saturday Night Fever. Saturday Night Fever, Marion!
2: Volgens mij, in mijn optiek, is Saturday Night Fever qua filmmuziek wel de beste ooit.
0: Nou, en dan kom je vandaag ook helemaal niks tekort, want er zitten heel veel liedjes uit Saturday Night Fever in de lijst. Heb jij voor gestemd? Dankjewel ervoor. Dit is er ook zo in. Yvonne Elliman. Dit is If I Can Have You, de filmhit Top 100, op nummer 89.

0: Ronnie dit. Ronnie Keating, where you say nothing at all. Komt uit de film Notting Hill met Hugh Grant en Julia Roberts. Hoorde je in de film hier top 100, op nummer 88. Met zo op 87, ja, waarvan ik waarschijnlijk verwacht dat je de titel van de film niet kent, Reality Bites. Dan zou je denken van, wat is de score van die film? IMDb zegt 6,6. Dus geen, ja, er zijn films die beter zijn, dus ik zou hem ook laten liggen. Liedje ken je wel, hoor je zo meteen na nieuws. En dat komt van Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. En daarin dat het vandaag weer zwoegen is voor een hoop mensen. Waarom, dat vertel ik je zo.
2: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Oranje fans opgeven.

0: Dozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi. It's like rain.
4: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Joe. Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Obelink, alles voor kampeergeluk.
10: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Dit is jou. 11 uur en het nu.nl nieuws met Carne van der Brink.
5: Goedemorgen. Rusland is roekeloos bezig. Dat zegt buitenlandminister Berendsen na de inslag van een Russische drone in Roemenië. Bij deze klap in een flat vielen 2 lichtgewonden. En je hoort de minister erover.
6: Nou ja, het is natuurlijk zorgelijk om te zien. Ook roekeloos. We laten ons verder informeren over de situatie. En de NAVO is ook in contact met Roemenië daarover.
5: Ja, de Roemeense regering spreekt van een ernstige escalatie. En ook andere landen hebben de actie veroordeeld. En volgens Berendsen moet nu goed worden onderzocht wat er exact is gebeurd. En hoe zoiets voortaan te voorkomen is. Dan naar Loosdrecht in Noord-Holland. Een man die brand zou hebben gesticht bij het gemeentehuis daar blijft zeker 4 weken langer vastzitten. Gebeurde eerder deze maand tijdens een anti-asieldemonstratie. Was hiervoor ook al vaker onrustig in Loosdrecht. De afgelopen weken zijn meerdere mensen opgepakt voor onder meer belediging, vernieling en brandstichting. Duidelijke taal van de Israëlische premier Netanyahu. Hij heeft het leger de opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Daarmee negeert Israël de afspraken van het eerdere staakt het vuren, waarin juist een vaste grenslijn was afgesproken. Netanyahu kreeg nog de vraag waarom ze niet gelijk 100% bezetten, en daarop antwoordde hij dat ze met 70% beginnen. En vandaag is het weer tropisch warm, wat het flink zwaar maakte voor mensen die de hele dag buiten werken. Uit onderzoek van het Huidfonds blijkt dat een vijfde van deze groep zich niet tegen de zon beschermt, wat het risico op huidkanker flink vergroot. Ja, werkgevers zijn volgens de Arbo-wet verplicht om maatregelen te nemen, maar gebeurt niet altijd. Deze bouwvakkers kunnen er wel mee leven. Zij maken zich niet te druk.
7: Het is er wel warm mee, maar af en toe water en insmeren en een beetje schaduw opzoeken, dan kom je niet alleen.
5: Was te horen bij RTV Oost. Ja, en hoe ziet het weer van Weerplaza er dan uit? Tropisch warm, max 33 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag slaat het wel om. Met name in het zuidoosten regen en dan ook flinke onweersbuien.
4: Nou, pak nog even dat weer mee dan, zou ik zeggen. Krijg ondertussen de verkeersinformatie van Flitsmeister bij Joe. De vertragingen van een kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep, ook 15 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en Paalgraven. 50 minuten aan extra reistijd. Staat een defect voertuig. En de A59 Zonzeel-Oss tussen Maren en Raamsdonksveer. Ongeval, kwartiertje extra reistijd.
8: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Daniel Smulders.
4: Nou, een redelijk onbekende film, maar een heel bekend liedje. Uit Reality Bites, Big Mountain, Baby, I Love Your Way.
9: Joe, music. Dit is Joe. 87. Ooh.

Een van de vele Bond-soundtracks in de lijst vandaag. Ik beloof je, er komen er nog een aantal voorbij. 86, de Joe-film in de top 100 was voor Gladys Knight en License to Kill. En van een 007 gaan we naar een sprookjesverhaal op 85. Alleen eentje die net iets anders loopt dan je misschien gewend bent. Dit gaat over een asociaal groen monster die nogal op zijn privacy gesteld is. En op een dag wordt zijn moeras overspoeld met sprookjesfiguren. Daar zit hij niet op te wachten, dus reist hij samen met zijn sidekick Ezel naar het koninkrijk. Waar hij natuurlijk ook nog eens valt voor een mooie prinses. Nou, eind goed, al goed. Ze leeft er nog lang en lelijk aan het einde van de film. Soundtrack is echt leuk, met bijvoorbeeld nummers van Joan Jett, Neil Diamond, Leonard Cohen. En de op- en top meme-hit van Smash Mouth en All Star. Vooral bekend van het eerste woord. Somebody. Dus dacht iemand, nou, als dat nummer daarom bekend staat, dan kan ik daar wel mee. En maakte deze Somebody-uitvoering. Somebody, somebody, somebody. En zo gaat het 3 minuten door. Een van de vele memes rond dit liedje. Van Smash Mouth en All Star. Nou, wij kennen hem vooral van deze.

viel mee. De Queen of Pop aan de hele wereld liet zien dat ze naast zangeres ook nog een goede actrice is. Wat zegt zelf? Je luistert hier gewoon naar Evita en niet naar Madonna, toch? 84, Don't Cry For Me, Argentina. En vanuit Argentinië reizen we verder naar de wereld van 1001 Nacht. Het is donker, alleen de sterren stralen aan de hemel. En over de rand van het vliegend tapijt zien we Oosterse paleizen en zelfs een Sphinx aan ons voorbij gaan. Met ondertussen een betoverend lied gezongen door Peebo Bryson en Regina Bell. Stond in het stemlijstje van Carmen Lageman uit Hilversum. Zij zei hierover: een positieve sfeer, dat alles mogelijk is. Sterk en mooi lied. Leuk, in de film Aladdin. A Whole New World hoor je zo naar Jermaine Jackson en Pia Zadora uit de film die gaat over buitenaardse rockmuzikanten die naar de aarde reizen om de liefde te bestuderen. Het is geen succesvolle film geweest, nee. Maar het liedje wel.

0: This is no ordinary lamp.
1: It once changed the course of a young man's life. A young man who liked this lamp was more than what he seemed.
2: Oh. Ja, weet je nog?
1: A diamond in the rough.
3: Uit Aladdin. Je hoorde A Whole New World. Peter Bryson was dat. Bij Joe, waar je vandaag de Filmit Top 100 hoort. Met zo uit een van de Quentin Tarantino films, Reservoir Dogs, een track. En je krijgt Treintje Oosterhuis, het Abeltje.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Oranje fans opgelet.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En herenshorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
14: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
13: Cooling alarm! Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
19: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
19: Ja, dus... Aldi.
20: Goedemorgen, je luistert naar Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertraging van een kwartier of langer. A2 Maastricht Noord naar Eindhoven. Vanaf Leenderheide naar Batadorp. Half uurtje extra reistijd komt door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Parallelrijbaan is daar dicht, 20 minuten reistijd extra. A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Noorderloos. 40 minuten, daar liggen voorwerpen op de weg. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. Defect voertuig, 20 minuten. A50 Arnhem-Os tussen Ravenstein en Paalgave, 20 minuten door een ongeluk. En A50 Arnhem naar Os tussen de Takietersbrug en Paalgave. Daar heb je te maken met 50 minuten aan extra reistijd.
22: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100. Met Daniel Smulders.
20: Ja, goedemorgen. Met uit een van de briljante films van Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, hoor je Steeler's Wheel. Good
23: times, great music. 81.

0: in de Joe Film in Top 100 uit Abeltje. Treintje Oosterhuis, vlieg met me mee. Waarin maar weer eens blijkt dat je kinderen best dingen kunt verbieden. Maar ja, ze er ook echt wat mee doen.
1: Zal nooit of te nimmer
2: op het groene knopje drukken.
1: Op het groene knopje drukken.
0: Ja, waarom zat dat er dan, hè? Op 79 vinden we een film die vooral bekend staat om één man en zijn personage. Wie kent hem niet? Een onhandige, slungelige, hilarische man met een bruine tweedjas en een rode stropdas. Mr. Bean. In 97 kwam hij met zijn eigen film. The Ultimate Disaster Movie. Met dit als soundtrack. Boyzone.

0: Wet, wet, wet, the love is all around. Op 78 in de Joe, veel meer top 100. Had niet veel gescheeld of het was een heel ander liedje geworden. Wet, wet, wet mocht kiezen uit I Will Survive, een liedje van Barry Manilow. Of dit oude liedje uit 1967.
1: I feel it in my fingers. I feel it in my toes.
0: Ah ja, je weet het. Het is deze geworden, love is all around. Ze wisten, daar kunnen we echt ons nummer van maken. En van een romantische comedy gaan we naar een film die iets minder geschikt is voor jonge ogen en oren. We volgen de jonge Elizabeth, die een affaire aangaat met John. En daar het een en ander leert in en rondom de slaapkamer. Vandaag ook deze soundtrack. Pas bij.

0: Jij denkt dat hittegolven dagen boven de 30 graden alleen voor korte broeken, rokjes en teenslippers zijn. Joe Cocker was dat. Uit 9 and a half weeks op nummer 77 in de Joe Filmhit Top 100. We gaan van dansvloeren tot achtervolgingen, van romantiek tot actie. Vandaag hoor je de grootste filmsongs ooit in de Joe Film Top 100. Met, zo direct, kan ik het vast verklappen?
1: Ja, ik kan wel verklappen toch?
0: Je krijgt zo meteen Tina Turner uit een van de James Bond films. Maar eerst krijg je nog nieuws met Jeroen Tijnauwers. Hallo Jeroen.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen rond 12 uur in het nieuws onder andere dit. Justitie is nog niet klaar met de voetballer Quincy Promes.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
5: Ja, voordat ik hiermee...

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of kip.

0: Samos, de andere reis graag.
1: Solo.
0: Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
3: Boost yourself.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon...
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: 12 uur geweest en het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Het kan niet anders. De verkeersboetes moeten volgend jaar wel omhoog. Dat zegt de justitieminister Van Weel.
9: Wat we nu doen is echt de inflatiecorrectie. Dat doen we met alles, want anders loopt de rijksbegroting uit orde.
8: En dat zou gevolgen hebben voor het budget van de politie en de ME. De boetes voor de meeste overtredingen stijgen met een paar euro tot een tientje. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou dat bedrag hebben verdiend bij drugsmokkel. Promes zit momenteel in voorarrest. Justitie wil ook €62.000 afpakken van zijn neef en medeverdachte. Een historisch record in Japan. De bevolking daar is in 5 jaar tijd bijna 3% gekrompen. Dat zijn 3 miljoen mensen minder. Het is de sterkste daling sinds de start van de volkstellingen in Japan in 1920. Bevolkingskrimp kan leiden tot personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. En nog wat cijfers. Het gaat over de afgelopen lente. Die staat namelijk in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en het was erg zonnig en droog. En er viel zo'n 100 millimeter water, regen zeg maar. En normaal is dat 150 millimeter. En nu we het toch over het weer hebben, de temperatuur stijgt snel en het wordt tropisch heet vandaag, 30 tot 32 graden. Vanavond in het oosten en zuidoosten een aantal zware buien met kans op onweer en ook kans op hagel en zware windstoten.
7: Dankjewel Jeroen, dit is de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van een kwartier of langer. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Marehezen en Valkenswaard. 20 minuten komt door een defect voertuig. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Parallelrijbaan daar is dicht, 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Eveningen en Noorderloos, 45 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen de Harde en Wezep. Een kwartier vertraging, dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Ravenstein en Paalgraven. En de A50 van Arnhem naar Os. Maar dan een stukje verder tussen de Takitisbrug en Paalgraven. Daar heb je rekening te houden met 50 minuten extra reistijd.
10: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100. Met Daniel Smulders.
7: Oh, en uit de 17e officiële James Bond film met Pierce Brosnan als 007... hoor je Tina Turner, GoldenEye.
11: Joe, 76.

0: film die ervoor zorgde dat Dolly Parton van ster naar superster ging. En eerlijk, ik weet niet wat er populairder is tegenwoordig. De film of de titelsong? Of Dolly? Ja, Dolly. Dolly staat altijd bovenaan, 75. De Joe film hit top 100, 9 to 5. En nu het tweede nummer uit de film Notting Hill in de lijst op 74. Film over eigenaar van een reisboekenwinkel, gespeeld door Hugh Grant, die smoor verliefd wordt op een bekende Amerikaanse actrice. Die wordt gespeeld door Julia Roberts. En ondanks dat ze allebei uit twee heel verschillende werelden komen, echte liefde hou je niet tegen.
1: The fame thing isn't really real, you know. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her.

Paradijslijst ook de Hugh Grant top 10 kunnen noemen. Als er een acteur is die veel voorbij komt in deze Joe Film Hit Top 100, is het Hugh Grant wel. Net nog met Notting Hill, nu met die bekende dansscène op dit nummer, op 73 Pointer Sisters and Jump uit de film Love Actually. Jaren later wordt hij nog steeds nagedaan door mensen op TikTok, en dat terwijl Hugh eigenlijk dat dansje helemaal niet wilde doen. Hij hoopte zelfs dat hij ziek zou zijn op de dag van het filmen, maar helaas voor hem. En gelukkig voor ons kunnen we nog steeds van hem genieten. Net als van een ultieme Britse klassieke Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life, na een film die maar liefst 3 keer in de lijst staat vanwege de fenomenale zangeres. Het is Whitney Houston uit The Bodyguard op 72.

0: Hoeveel mensen heb je al zien fluiten vanavond? Heb je zelf al gedaan? Op dit liedje. Nummer 71, Monty Python, Always Look on the Bright Side of Life. Waarschijnlijk het enige nummer ooit dat fluitend begint terwijl iemand aan een kruis hangt. Life of Brian was dat, uit die film. Zometeen op 70, gebellet die maar liefst 13 weken op 1 stond in Amerika. Een van de grootste hits uit een film van Eddie Murphy.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:15, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven kun je 1000 euro winnen. Vanaf maandag maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij maandag een duo? De Middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
7: Kippie.
8: Hey Remon!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Serieus?
14: Oh, wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: It's like rain.
19: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
17: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
20: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
21: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
20: En met extra korting. Zullen we?
21: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
22: It's playtime.
23: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
24: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
25: Yes, hij doet het.
26: Ja hoor, dat kan zeker.
27: Rozer!
24: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
29: Goedemiddag, je luistert naar Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertragingen van een kwartier of langer. Het is aardig druk al. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Leenderheide en Leende zit je op een kwartier extra. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven vanaf Wildenberg naar Valkenswaard. 1,5 uur komt door een ongeluk. Dan de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch tussen de Lingenbrug en Waardenburg. 1,5 uurtje. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Parallelrijbaan dicht, kwartiervertraging. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier. A28. Amersfoort-Zwolle tussen de Harde en Wezep. Defect voertuig daar zorgt voor 20 minuten. Geldt ook voor de A28, 20 minuten. Alleen daar liggen voorwerpen op de weg. Als je rijdt van Zwolle naar Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort zelf. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietersbrug en de Maasbrug. Defect voertuig daar zorgt voor 25 minuten extra reistijd.
30: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Daniel Smulders.
29: Kijk eens op de rode loper. Ja. Een doos popcorn met Los Lobos en Boyz II Men, End of the Road.
31: Good times, great music. 70.

0: Top 100 vandaag. Jeremy in de app, die heeft het helemaal door.
1: Radio op 100 en heerlijk meezingen met deze geweldige lijst. Oh, wat kun je lekker meeblaren met de hits, zeg.
0: Ja, dan heb je deze nog niet eens gehad.
2: 69.
0: Vanuit je

0: James Bond uit For Your Eyes Only, Sheena Easton. In de Joe Filmit Top 100. Met ook het favoriete lijstje van Geralda. Wat heb je allemaal ingevuld?
1: Ja, verschillend hoor, want ik kon hem niet bovenaan zetten eigenlijk.
0: Nee.
1: Want ik wou switchen, maar dat lukte niet. Want ik heb Maniac, ik heb Against All Odds, ik heb Footloose.
0: Oh.
1: Ik heb van alles erin geplakt.
0: En ik heb die Michael Cimbello voor je klaarstaan.
1: Oh, geweldig. Ja, gewoon geweldig. Ik dans ervoor.

69 in de Joe Film Top 100. Michael Cimbello, het Flashdance, een Maniac. Oh, shh. Weet je, zachtjes praten, want we reizen vandaag af naar de bioscoop. Nog tot 7 uur de Film Hit Top 100 bij Joe met de lekkerste filmsoundtracks. Met op 66 uit Saturday Night Fever weer de Bee Gees.

0: Niemand weet dat dit liedje uit de film komt. De film heet Car Wash.
1: De Joe Topman.
0: 1976, Rolls Royce hoor je. Nummer 65. En zometeen gaat de lijst verder met Chantal. En onder andere hits uit Beverly Hills Cop en Rocky. Maar eerst krijg je nog het nieuws. En dat is dan weer van Jeroen Latijnhouwers.
2: Zeker, zometeen onder andere extreem hoge brandstofprijzen. Het lijkt ons niets uit te maken.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
11: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
12: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
17: Dit is niet normaal meer.
18: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: plek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Profiteer nu van onze vakantiegeld.

0: omdat we vaker in het buitenland tanken. Het kan niet anders. De verkeersboetes moeten volgend jaar wel omhoog. Dat zegt justitieminister Van Weel.
1: Wat we nu doen is echt de inflatiecorrectie. Dat doen we met alles, want anders loopt de rijksbegroting uit orde.
0: En dat zou gevolgen hebben voor het budget van de politie en de ME. De boetes voor de meeste overtredingen stijgen met een paar euro tot een tientje. De politie heeft in Utrecht op twee plekken een inval gedaan in een groot witwasonderzoek. In een woning en bij een autoverhuurbedrijf. Daar zijn auto's, contant geld en luxe kleding in beslag genomen. En leuk nieuws voor PSV. Hun stadion, het Philipsstadion, heeft de beste grasmat van ons land. Dat vinden de aanvoerders in de Eredivisie. En daarmee wordt na 10 jaar de grasmat van de Kuip in Rotterdam van de troon gestoten als beste veld. Feyenoord eindigt nu als tweede en de grasmat van Ajax staat derde. En waar ligt dan volgens de aanvoerders het slechtste gras? In het stadion van Telstar. Het weer van Weerplaza, het is drukkend warm, lokaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar...
2: In de loop van vanmiddag en vanavond gaan er een paar buien ontstaan. Vooral in het midden en zuidoosten van het land. En daar kan er lokaal ook wel onweer en windstoten bij voorkomen. Het is allemaal heel plaatselijk hoor. Maar als je net onder die ene echt zware bui zit, dan kan het best even tekeer gaan.
0: Ja, dat in de loop van de middag. Morgen dan is er regelmatig zon en het wordt morgen max 28 graden.
3: Jeroen, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 39 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A2. Utrecht Den Bosch tussen de Lingenbrug en Waardenburg 24 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos 58 minuten vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Verkeer richting Gorkum volgt Den Bosch via de A2 en de A15. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep een kapotte auto en 20 minuten extra.
4: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Chantal Rutte.
3: Met zo dadelijk op 63, The Heat Is On. Maar eerst op 64 uit Baby Girl, George Michael en Father Figure.
5: Joe, music. Dit is Joe.
6: 64.

0: Op 63, The Heat Is On.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Al was ik laatst ook aan het denken, waar hoor je deze nou ook alweer nog meer? Ik hoor hem vaker voorbij komen en toen ineens viel het kwartje. Bij De Allerslechtste Chauffeur van Nederland, daar is het ook het introliedje van, weet je nog? Niet geheel in lijn hè, met de filmhit Top 100, maar ja, toch een leuke fun fact, dacht ik. Het is wel de filmhit Top 100, door naar nummer 62 uit de film Beauty and the Beast. Ja, de getekende versie komt oorspronkelijk uit 1991, maar ook hiervan is zo'n levende remake gekomen, weet je wel, in 2017. Daarin hoorde je ook dit liedje, maar uiteraard niet door de vertolkers die je nu ook hoort. Celine Dion en Peebo Bryson, Beauty and the Beast, hoor je op 62 in de filmhit Top 100.

Op 61 in de Joe Philbin Top 100, Survivor en Burning Heart. Met zometeen op 59 Starship. Maar eerst door naar een vrouw die niet alleen de filmhit heeft ingezongen, maar ook daadwerkelijk in de gelijknamige film heeft gespeeld. Ik heb het over Bette Midler. Je hoort hem met The Rose. Een prachtig liedje natuurlijk. En hij doet het ook niet onverdienstelijk dit jaar, want hij stijgt maar liefst 37 plekken naar 60. Bette Midler en The Rose.

0: 50. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now uit de film Mannequin. Waar ik zo dadelijk voor je heb, ja, heel simpel, nog 58 liedjes, want het is eigenlijk gewoon tellen natuurlijk. Met onder andere een liedje uit City of Angels en ook een liedje uit deze film. Ik ben heel erg benieuwd of je hem herkent.
1: Do you understand? You give up your dream, you die.
0: Welke het is, hoor je zo.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry. Het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
13: meer. It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
3: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
15: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
18: Goedemiddag, het is 2:04. Ik heb het Joe Verkeer van Flitsmeister. 51 files in Nederland, in 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Een ongeluk gebeurt, 26 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Een kapotte auto en daar ook 26 minuten extra.
19: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Chantal Rutte.
18: En zo dadelijk muziek uit de film Flashdance, Irene Cara en Flashdance. Maar eerst de Goo Goo Dolls en Iris op 58.
20: Good times, great music. 58.

Irene Cara en Flashdance op 57. Uit de film Flashdance natuurlijk in de Joe filmhit Top 100. Waar we direct doorgaan met nummer 56 uit de film Highlander. Is een science fiction film en het gaat over een onsterfelijk ras. Nou, bij zo'n film hoort dan uiteraard ook een onsterfelijk liedje. En dat kun je wel overlaten aan Queen, dacht ik zo. Who Wants to Live Forever hoor je nu op 56.

Op 55 in de Joe Philbin Top 100 St. Elmo's Fire, waar we nu verder gaan met de man op wie Jessie maar liefst 5 keer heeft gestemd. Haar hele top 10 staat ermee vol. Phil Collins en Against All Odds op 54 uit de film Against All Odds.

0: Op 54 in de Joe Philbin Top 100. Phil Collins en Against All Odds. Nou, pak je vodka martini er maar alvast bij, want zo meteen een liedje uit deze film.
1: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
0: Ja, dan weet je natuurlijk wel welke film er, of tenminste niet welke film, maar wat voor liedje eraan zit te komen. Het kunnen nog steeds een hele hoop films zijn. En door naar het naar de James Bond van het nieuws eigenlijk wel, hè?
2: Ja, ik heb even lopen speuren en ik heb behoorlijk wat nieuws gevonden. Onder andere nieuws over veilig verkeer in Nederland. Die zijn boos op minister Van Weel.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl.
6: Kippie. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies. Verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: It's playtime. It's playtime.
17: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
18: Hey buurman.
19: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
18: Stef?
19: Ja?
18: Waar bel jij nu mee aan?
19: Je Ring videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
21: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,1

0: als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
7: Goedemiddag, het is 2:02 op nu.nl nieuws. Krijg je van Jeroen.
8: Goedemiddag. Veilig Verkeer Nederland is boos. Boos over het plan van het kabinet om verkeersboetes te verhogen. Maar volgens minister Van Wil heeft hij geen keus.
9: Wat we nu doen is echt de inflatiecorrectie. Dat doen we met alles, want anders loopt de Rijksbegroting uit orde.
8: Veilig Verkeer Nederland vindt de boeteverhoging de overheidskas spekken en wil liever meer flitspalen om de pakkans te vergroten. Bij het uit de hand gelopen anti-AZC-protest gisteravond in Uithoorn zijn twee betogers opgepakt. Eén komt uit Gouda, dat ligt op ruim een uur rijden. Uithoorn wil 250 asielzoekers opvangen. En voor- en tegenstanders van het plan gingen gisteravond de straat op. Ook PVV-leider Wilders was daarbij. Door met nieuws over en voor OV-reizigers. Want de nieuwe OV-pas kun je ook gewoon in de winkel kopen en opladen kan met contant geld. Tot nu toe kon je die pas alleen online kopen. De OV-pas gaat de OV-chipkaart vervangen. Die verdwijnt eind volgend jaar. En in het Utrechtse Huis ter Heide is een peuter haar teen kwijtgeraakt na een ongeluk bij McDonald's. Het meisje raakte gewond bij de glijbaan. In het ziekenhuis moest haar teen eraf, meldt het AD. McDonald's is geschrokken en heeft de glijbaan gesloten. Het weer van Weerplaza, het is drukkend warm, lokaal 32 graden. Er zijn zonnige perioden, maar...
10: In de loop van vanmiddag en vanavond gaan er een paar buien ontstaan. Vooral in het midden en zuidoosten van het land. En daar kan er lokaal ook wel onweer en windstoten bij voorkomen. Het is allemaal heel plaatselijk hoor. Maar als je net onder die ene echt zware bui zit, dan kan het best even tekeer gaan.
8: Ja, nou, kijk uit waar je rijdt. Dan het weer van morgen. Dan is er regelmatig zon en het wordt weer warm. Iets minder warm dan vandaag. Morgen wordt het 28 graden.
7: En ook dan onweer of dan niet?
8: Nee, vooralsnog niet.
7: Oh, lekker.
8: Nee, dat is vooral vandaag.
7: Nou, fijn, Jeroen. Eindigen we het in ieder geval in een positieve noot. Ja, ja. Jeroen, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 60 files in Nederland. 3 files van 30 minuten of langer. Op de A2 is dat Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Een kapotte auto, 32 minuten. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, 43 minuten. En de langste staat op de A28 Utrecht-Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort is een ongeluk gebeurd en een uur extra.
11: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Chantal Rutte.
7: Met zo dadelijk op 52 David Bowie en Heroes. Maar eerst een liedje uit de James Bond film A View to a Kill.
12: Well, actually, Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond.
13: 53.

David Bowie en Heroes op 52 in de Joe Philmitt Top 100. We zijn alweer bijna op de helft van de lijst. Door naar 51, een liedje dat hoort bij de film Grease. Daarover zegt Lieke, krijg bij dit liedje alweer helemaal zin om Grease in de openluchtbioscoop te bekijken deze zomer. Doe ik elk jaar en blijft altijd leuk. Ja, en dat is ook waar ook. Ja, die zie je daar vaak. Ik heb even zitten kijken, ook dit jaar weer, onder andere in Amsterdam, Utrecht en in Domburg kun je hem gaan bekijken. Komt hij weer voorbij in de openluchtbioscoop. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John staat op 51 in de Joe Philmitt Top 100. Summer.

50 in de Joe Filmhit Top 100. Hoort natuurlijk bij de film Armageddon. Ja, dan nu door naar een film waarvan ik eigenlijk denk dat de kleding in de film net zo bekend is als de film zelf. Want aan welke film denk jij als ik het heb over een wit, driedelig pak met een zwarte, diep uitgesneden blouse? Ja, oké, nu start ik de muziek in, dus dan weet je natuurlijk ook. Want het liedje heet natuurlijk Night Fever. Ja, de Bee Gees zei dit uiteraard uit de film Saturday Night Fever. Op 49 staat Night Fever.

0: in de Joe filmhit top 100 van de Bee Gees uiteraard. Uit de film.
1: Joe filmhit top 100.
0: Saturday Night Fever. We zijn net over de helft van die filmhit top 100. Maar ook in de tweede helft komt er nog een hele hoop moois aan. Ik heb zo'n liedje van Chris Isaak. En ook een liedje dat komt uit de film waar deze quote bij hoort.
2: Come on, throw in a buck.
3: I don't tip.
2: You don't tip?
3: No, I don't believe in it.
0: Welke dat is, hoor je zo.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
10: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
5: Het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 59 files in Nederland. In twee sta je langer dan 40 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 43 minuten. En dan een hele lange op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amersfoort volg Hilversum wordt daar ook aangegeven via de A27 en de A1. Daar staat nu 1:26 vertraging. Dus sterkte daar.
6: Dit is Joe. De Joe Filmhit Top 100. Met Chantal Rutte.
5: Met zo op 47 de George Baker Selection in Little Green Bag. Maar eerst op 48 Chris Isaak en Wicked Game uit Wild at Heart.
7: Good times, great music. 48.

Tiger Selection en Little Green Bag op 47 in de Joe Philmitt Top 100. Waar er nog veel meer fantastische filmhits aankomen, hoor. Gangsta's Paradise bijvoorbeeld van Coolio en LV. Maar eerst een liedje dat hoort bij Pretty Woman. Ja, die film die zorgde wereldwijd voor de doorbraak van Julia Roberts. Inmiddels kent iedereen haar natuurlijk. En dat blijft natuurlijk echt een iconische film. En wat dat betreft vind ik de Joe Philmitt Top 100 ook zo leuk. Want misschien denk je, wat zal ik vanavond gaan kijken? Nou, je wordt gewoon geïnspireerd met elk liedje dat je hoort hier, weet je wel. Misschien denk je nu wel, ik slinger vanavond lekker Pretty Woman aan. Dan hoor je dit liedje dus ook voorbij komen. Roxette en It Must Have Been Love. Op 46 in de Joe Philmitt Top 100.

Een berichtje van Claudia in de Joe-app. Die zegt, oh ja, Gangsta's Paradise, stom, ook vergeten. Nou, Claudia, wees blij, want bij Wesley, Marieke en Lieselotte stond hij bijvoorbeeld op nummer 1 in de stemlijst. Uit de film Dangerous Minds, Gangsta's Paradise van Coolio en Elvy, op 45 in de Joe Filmhit Top 100. Gaan we door naar nummer 44. Uit een film waarover Samantha zegt, het is een film die ik grijs heb gedraaid als kind. Altijd nog vol adrenaline en traanogen bij de sprong van Willy op weg naar zijn vrijheid. Ja, en als het dan gaat over een sprong van Willy, kan er natuurlijk maar één film zijn, namelijk Free Willy. En de film die daarbij hoort is van Michael Jackson. Will You Be There op 44.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Prachtig uit de film Free Willy. Michael Jackson, You Will Be There. Op 44 in de Joe Filmit Top 100. Met zo een filmit van Enrique Iglesias. En ook eentje uit deze film.
2: Well, you don't look like a bodyguard.
3: What did you expect?
2: Well, I don't know. Maybe a tough guy.
3: This is my disguise.
1: Ja, nou ja, welke film dat is? The Bodyguard, natuurlijk. Nee. Ja, echt waar, echt waar. En The Bodyguard van Joe hoorde je ook alweer. Jeroen, met het nieuws zo dadelijk.
4: Zeker, ik ben even weggelopen bij mijn persoon die ik moet bewaken. En heb op het nieuws gestort. En dat is interessant. Er kunnen namelijk helse onweersbuien vallen de komende uren. Ik vertel je zo meteen meer hierover.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar...
12: Kippie.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
15: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja?
19: Echt serieus? Wat een geld!
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
22: Hey Remo!
23: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Zo, een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
25: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
26: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
27: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
29: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
30: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
31: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
32: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
33: Groenlo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Switch en score

0: Goedemiddag. Het kan goed losgaan vanmiddag, dat zegt Weerplaza. In de loop van de middag en de avond gaan er een paar fikse buien ontstaan.
1: Vooral in het midden- en zuidoosten van het land. En daar kan er lokaal ook wel onweer en windstoten bij voorkomen. Het is allemaal heel plaatselijk hoor. Maar als je net onder die ene echt zware bui zit, dan kan het best even tekeer gaan.
0: Hoe erg wordt het dan?
1: Je moet dan denken aan windstoten van zo'n 75, 80 km per uur. Misschien hagelstenen van een paar centimeter doorsneden uit de echt zwaarste buien. Dat is echt wel heel lokaal. En ook kortdurend, want de buien verplaatsen zich best wel snel.
0: En waar in het land moet je dan op je hoede zijn?
1: Dan moet je vooral denken aan delen van Brabant, Gelderland en Limburg. Daar is de kans op onweer later vanmiddag en vanavond toch wel het grootst.
0: Aldus Weerplaza. Dus ook in Gelderland wordt noodweer verwacht. En dat is weer slecht nieuws voor kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse. Die wordt mogelijk op meerdere plaatsen afgelast of ingekort. Maar geen nood met het aanstaande noodweer. De kinderen krijgen sowieso allemaal een medaille, zeggen de vierdaagse organisaties. Naar het buitenland. Duidelijke taal van de Israëlische premier Netanyahu. Het leger heeft van hem de opdracht gekregen om 70% van de Gazastrook in te nemen. En daarmee negeert Israël de afspraken van het eerdere staakt-het-vuren, waarin juist een vaste grenslijn was afgesproken. En we tanken nog bijna net zoveel als vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers, ondanks de recordprijzen voor benzine en diesel. Er is slechts een lichte daling te zien en die wordt, volgens experts, veroorzaakt doordat er meer elektrisch wordt gereden en omdat we vaker in het buitenland tanken. Nog even speedy het weer van Weerplaza op dit moment. Drukkend warm, lokaal 32 graden. Morgen regelmatig zon bij max 28 graden.
2: Ah, dat is echt speedy. Oh, Jeroen, dankjewel. Dat het jouw verkeer van Flitsmeister. Wat zei je?
0: Caramba.
2: 81 files in Nederland. In twee sta je langer dan 35 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 44 minuten. En de A28 Utrecht Zwolle tussen Den Dolder en Leusden. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar is ook de oprit dicht. Verkeer richting Amersfoort. Volg Hilversum via de A27 en de A1. Daar doe je er 1 uur en 11 minuten langer over.
3: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Chantal Rutte.
2: Met zo een liedje uit de Bodyguard op 42. Uiteraard gezongen door Whitney Houston. Maar eerst Enrique Iglesias en Bailamos.
4: Joe, time's great music. Dit is Joe.
5: 43.

Whitney Houston en I Have Nothing op 42 in de Joe Philbin Top 100. En van de ene powervrouw door naar de andere, Tina Turner. Ja, die zong niet alleen het liedje in voor de film Mad Max Beyond Thunderdome, maar ze acteerde er ook nog in en dat deed ze echt hartstikke goed. Ja, en We Don't Need Another Hero van Tina Turner staat daarmee ook op 41 in de Joe Philbin Top 100.

Never Ending Story uit de film Never Ending Story. Op 40 in de Joe Filmhit Top 100. Door naar 39. Streets of Philadelphia uit de film Philadelphia. En dat was een film die destijds echt een hele grote maatschappelijke impact had. Het was namelijk een van de eerste grote Hollywoodfilms waarin AIDS, homoseksualiteit en homofobie centraal stonden. Dus voor heel veel bioscoopbezoekers was het destijds gewoon de eerste keer dat ze een homoseksueel hoofdpersonage zagen. Maar ook nu is het nog steeds een hele mooie film en misschien toch ook soms wel relevante film om te kijken. Dus zet hem op je watchlist, zou ik zeggen. Op 39, Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia in de Joe Filmhit Top 100.

0: Hillscop, Axel F. Met zo muziek uit de film Batman Forever. Seal and Kiss from a Rose hoor je zo. En muziek uit deze film.
1: Well, why the big secret? People are smart. They can handle it.
2: The person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals. And you know it.
0: Ja, dat straks. En oh, ja, ik heb trouwens ook nog een collega die even wat wil zeggen.
3: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:15, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Woo! Vanaf maandag maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij maandag een duo? De middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent. En AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken shit.

0: batterij van Jackery? Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed?
1: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
0: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
1: Nee, Greenwave. Greenwave.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
10: Go left!
12: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
18: Goedemiddag, het is bijna 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 107 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 40 minuten. Dat is op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug 40 minuten. En de langst op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Leusden-Zuid 56 minuten.
19: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Chantal Rutte.
18: Met zo op 36 een liedje uit Man in Black van Will Smith, Man in Black. Maar eerst op 37 Seal en Kiss from a Rose van Batman Forever.
20: Good times, great music. 37.

op 36 in de Joe Philmitt Top 100. Waar ik zo de Wistars voor je heb met A Brand New Day. Maar eerst een liedje. En dat is echt een klassieker uit echt een klassieker van een film. Ik wil zelf zo stellen. Als je deze nog niet hebt gezien, schaam je. Nee, serieus. Dan moet je nu gewoon even je spullen pakken en de televisie aanslingeren. Want als jij nog nooit The Lion King hebt gezien, dan mis je toch, denk ik, de beste Disney-film. Want dit liedje komt ook uit The Lion King. Prachtig. Van Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Op 35 in de Joe Filmhit Top 100.

32 in de Joe Philmit Top 100. A brand new day van The Whistars. Gaan we door naar 33 met opnieuw een liedje uit de film Grease. En ik kan je vertellen, het is niet de laatste. Na dit liedje ga je er nog 3 horen. Maar ik denk dat dit wel echt het meest kwetsbare liedje is uit die film. Olivia Newton-John in Hopelessly Devoted to You. Op 33 in de Philmit Top 100.

0: Boys en Kokobo hier bij Joe uit de film Cocktail op 32 in de Joe Filmhit Top 100. Met zo dadelijk Joey, die neemt je nog mee naar de top van de lijst. Tot 7 uur hoor je de allermooiste filmhits in de Joe Filmhit Top 100. Hij trapt zo af met de Righteous Brothers en ook Queen komt eraan. En het nieuws met Jeroen.
1: Met daarin onder andere, het is code geel in bijna heel het land en dat is niet onterecht.
2: Joe! Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. It's like
8: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
15: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Altap.
15: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
18: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
19: Lekker zoet.
18: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
20: Dat gaan we vieren.
21: Aldi. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
23: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja, dus... Aldi.
24: Smint. En ineens... zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
25: Boost yourself.
26: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
27: Sorry, maar het is WK!
28: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
29: Ja, voordat ik hier manager...

0: van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Dit is Joe. 1 minuut over 4, goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
6: Middag, het is code geel in bijna heel het land. Want het kan goed losgaan, zegt Weerplaza. Vanaf nu tot in de loop van de avond gaan er een paar fikse buien vallen.
7: Vooral in het midden en zuidoosten van het land. En daar kan er lokaal ook wel onweer en windstoten bij voorkomen. Het is wel allemaal heel plaatselijk hoor. Maar als je net onder die ene echt zware bui zit, dan kan het best even tekeer gaan.
6: Ja, hoe erg wordt het dan?
7: Je moet dan denken aan windstoten van zo'n 75, 80 kilometer per uur. Misschien hagelstenen van een paar centimeter doorsneden uit de echt zwaarste buien. Dat is echt wel heel lokaal. En ook kortdurend, want de buien verplaatsen zich best wel snel.
6: En waar in het land moet je

0: deze zomer viert Amerika het 250-jarig bestaan. Met een feest en met veel concerten. Maar toen artiesten hoorden dat president Trump achter de organisatie zat, haakten ze massaal af. Meer dan de helft van de aangekondigde acts zegt er geen trek meer in te hebben. Daaronder zijn onder meer de Commodores en Milli Vanilli. Het weer van Weerplaza, de korte versie. Op dit moment drukkend warm en de eerste buien komen het land binnen. Morgen regelmatig zon bij max 28 graden.
1: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt de drie langste vertragingen van me. Dat is op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging daar 50 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg 40. En de A50, dat is Arnhem-Oost, tussen Grijsoord en Valburg. Vertraging is daar 39 minuten. Ik ga zo meteen het liedje draaien dat geïnspireerd is op de volgende filmquote. Luister even goed.
2: Hey, the kind of magic.
3: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100, nou, met Joey van der Velde.
1: Wel duidelijk, hè, welk liedje ik zo meteen ga draaien. Als je je ogen dicht doet, dan ruik je gewoon een beetje popcorn. Ruik eens, echt waar.
4: Joe, 31.

0: Deze zit gewoon in de film Highlander. Queen by Joe, A Kind of Magic.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: In de filmhit Top 100 op 30. De titel van het liedje komt rechtstreeks uit de film. Als het hoofdpersonage uitlegt hoe hij een auto-ongeluk heeft overleefd, dan zegt hij...
2: It's a kind of magic.
0: Als je na afgelopen week hebt gestemd op de filmhit Top 100, dan wil ik je graag even bedanken. Thanks, echt super fijn. De volgende filmhit kreeg ook al behoorlijk wat te stemmen van Joe-luisteraars. Onder andere Brenda Willems.
3: Goedemiddag.
0: Applaus voor jou, want ook jij hebt gestemd op de filmhit Top 100. Dank je wel daarvoor.
3: Ja, graag gedaan. Ja.
0: Het liedje dat op 29 staat hoort bij een film die echt enorme indruk op jou heeft gemaakt. Waarom?
3: Ja, ik was zelf toen dezelfde leeftijd ongeveer als de hoofdrolspeler. Hm. En ik was vooral van onder de indruk dat het ook zo kan gaan met kinderen. En dat ze zich zo kunnen voelen en dat het ook zo verkeerd kan gaan.
0: Ja.
3: Daar ben ik toen best wel van geschrokken. Ik vond het best wel een indrukwekkende film. En dan blijft zo'n liedje hier ook wel heel erg bij. Dus als ik het liedje hoor, moet ik daar eigenlijk ook altijd wel weer aan denken.
0: Ja, er zit ook pittige scènes in ook, hè?
3: Ja, precies.
0: Goed geacteerd. De stiefmoeder is ook goed geacteerd en speelt ook gemeen en zo. Het is ook allemaal een beetje grauw.
3: Ja, klopt. Ja, ik vind het echt wel een heftig film.
0: Maakt het liedje des te indrukwekkender.
3: Ja, precies.
0: 29, ja. Danny de Munk. Ik voel me zo verdomd alleen. Dankjewel voor het stemmen.
3: Graag gedaan.
4: 29. Graag.

Need to Love op 28 en de film hit op 100. De producenten van de film Robin Hood die wilden oorspronkelijk een vrouwelijke stem, maar iedereen die belde af. Toen kwam Bryan Adams in beeld. Eerst waren ze heel blij, tot ze het resultaat hoorden, want ze wilden eigenlijk meer een filmische sound dan een pop-rock sound. Maakte voor het succes van het liedje echt helemaal niets uit. Look

0: Daar komt hij uit.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Elke vrijdag in mei hoor je het allerbeste volgens jou. Vandaag zijn dat liedjes die onlosmakelijk met films zijn verbonden. En die lijst die gaat zometeen verder met een liedje. De film die komt 3 keer in de lijst voor. En die film ken je wellicht van deze quote.
2: Sorry about the disruption, folks. But I always do the last dance of the season.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
8: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient.

0: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
1: Deze week met Lidl Plus. 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Lidl deals. Jongens, eten.
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100. Met Joey van der Velden.
9: En zometeen een liedje dat zich afspeelt in de garage. Zeker weten, eerst Eric Carmen, dit is Hungry Eyes. Good times, great music.
10: Dit is Joe. 25.
11: Sorry about the disruption, folks. But I always do the last dance of the season.

0: is wel duidelijk uit welke film dit liedje komt. John Travolta en zijn buddies, Grease Lightning. Op 24 in de filmhit top 100 met Joe.
1: De Joe filmhit top 100.
0: Ja, Jan, goed nieuws. Conquest of Paradise van Vangelis staat op 23.
2: Ja, geweldig. Het is toch een mooi stuk muziek.
0: Ja,
2: van een geweldige componist, man. Helemaal geweldig.
0: Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik heb ook een paar cd's van Vangelis heb ik gewoon in mijn kast staan. Maar jij hebt alleen maar op Vangelis gestemd. Dus jij bent echt de uitgelezen Joe-luisteraar om te vertellen... wat maakt Conquest of Paradise dan zo waanzinnig?
2: Nou, de combinatie van de film en dan de muziek van 1492... die combinatie is gewoon geweldig. Het bouwt langzaam op en het komt dan door een hoogtepunt. En ja, gewoon geweldig. Maar het is gewoon een geweldig mens, ook met John Vangelis. Vangelis is de man, vind
0: ja.
2: ik.
0: Het is wel iets opvallends aan deze track. Tenminste, ik kan me dan nooit zo goed herinneren... hoe eindigt dit liedje dan? Op een of andere manier wordt het einde nooit uitgezonden. Of je kan het niet onthouden of zo? Of je tranen?
2: Nou, volgens mij blijft die gewoon doorlopen aan het einde. Steeds hetzelfde. En ik denk dat daarom de meeste radiozenders het dan... Nou, het is nu wel mooi geweest, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, jij bent echt groot van Jealous fan. Jij zegt eigenlijk bij deze Joey... niet afbreken die zooi.
2: Ja, heel graag. Dat zou heel fijn zijn.
0: Oké, okay, ga ik hem doen. Conquest of Paradise van Jealous staat op 23.
2: Jee, goed gedaan, mensen van Nederland. Heel goed gedaan.
3: 23.

0: De Joe Filmhit Top 100.
1: En You'll Be In My Heart op 21. Dit zijn de 100 liedjes die je zo weer in je bioscoop toe toveren. Met zometeen echt een heel mooi Nederlandstalig liedje waar ik super veel zin in heb. Omdat ja, hij is dus geschreven door Guus Meeuwis. En als je dat weet, dan hoor je het zometeen dat. En op 20 het liedje uit de film met de volgende quote.
2: Sweat. I want to see sweat.
1: Ja, idee, Jeroen?
3: Ik denk Fame. Maar van heel lang geleden dus.
1: Ja, van echt heel lang geleden.
3: Sweat.
1: Ja, hij zit ook op mijn scherm te kijken, Jeroen.
3: Zeker.
1: Hij zit er al aan vanaf te kijken. Ja, zo kan ik het ook.
3: Dat is leuk, toch?
1: Het zit er in het nieuws, eigenlijk.
3: Ja, ik ga het zo meteen hebben. Ja, dat kun jij ook voorzien, of niet?
1: Ja, wat zit er in het nieuws zometeen? Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de hoofdrol weggelegd voor de bezoekers, toch?
3: Ja, dat zag ik best helemaal
1: zeker. Ja, zeker. Ja.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
14: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
13: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Dan gaan we vieren.
0: Aldi.
20: Hey buurman.
21: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
20: Stef?
21: Ja?
20: Waar bel jij nu mee aan?
21: Je Ring videodeur. Ah, ja.
22: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
24: Dat is nog eens voordeel.
23: Ja, dus... Aldi.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Oranje.

0: denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming.

0: Dag, dit is het nieuws op Joe, krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag, ik begin met premier Jetten. Die vindt dat ministers te snel een privévliegtuig nemen. Jetten reageerde op een onderzoek van RTL Nieuws. Daaruit blijkt dat de overheid de afgelopen jaren tonnen uitgaf aan privéjets voor ministers.
2: Heel eerlijk, toen ik zelf de eerste berichten zag, denk dat ik net als alle andere Nederlanders ook wel even schrok. Het zijn natuurlijk forse bedragen. Dit kan beter. Dus er wordt er nogmaals gewoon heel kritisch gekeken naar vluchten die de komende tijd ook nodig zijn.
1: Defensieminister Brekelmans spande de kroon. Hij gaf bijna 4 ton uit voor 2 vluchten naar het buitenland. Hij was bang dat hij anders afspraken zou missen.

0: te vergroten. En Franse hulpdiensten hebben hun handen vol aan bezoekers van het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Die worden massaal bevangen door de hitte. Het is in Parijs op dit moment om 5 uur 's middags nog steeds 33 graden. Ruim 100 bezoekers zijn door de hitte in problemen gekomen en hadden hulp nodig. Het weer van Weerplaza bij ons hier in Nederland. Hier kunnen stevige onweersbuien voorkomen. Het kan ook behoorlijk hagelen. Morgen is het wat anders. Dan is er regelmatig zon en bijna overal droog. En het wordt morgen 22 tot 28 graden.
1: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 94 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen de Lekbrug en Noordeloos 40. En op de A50, dat is Arnhem-Oss, tussen Grijsoord en de Takietesbrug. Vertraging is daar 56 minuten.
2: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100 met Joey van der Velde.
1: Ja, net als buiten gaat het zometeen regenen, wel in een bijzondere kleur. Eerste film Fame. Dit is Irene Cara op 20.
3: Joe, time's great music. Dit is Joe. 20.
4: One fame. Where fame costs.

0: de Joe-app. Standje heel hard. Berend schrijft, lekker Joey, dat je de lange versie doet. Prince and the Revolution op 19.
1: De Joe Filmhit Top 100.
0: Met Purple Rain uit de film Purple Rain. En dat, ja, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Maar het was dus ooit een country liedje. Zo is het gecomponeerd. Zo begon het. Zo bleef het echter niet. Dan nu een film waar echt heel veel fans van zijn. Heel veel fans van Back to the Future. Dat zou ook volgens mij altijd wel zo blijven. Het bericht van Katinka viel me bij de stemlijstje het meeste op. Want ja, ik heb dus echt enorm iets gemist in deze film. Wat dan?
2: Huey Lewis speelt zelf in de film. En als Marty McFly terug gaat in de tijd, dan hij doet auditie op die school. Ja. Dan zit Huey Lewis daar als leraar hem te beoordelen. En dan zit hij hard nee te schudden, zeg maar. Van nee, je bent niet door. Of nee, ik vind het niet goed. Zo.
0: Ja, kapitein, hoe kan ik het nou gemist hebben?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, ik heb ook op zitten letten tijdens deze. Ik heb ook die film al 5 keer gezien. Het is me niet opgevallen.
2: Nee, echt niet. Ik vond dat juist zo grappig.
0: Ja. Nou, bij deze, voor iedereen die het ook gemist heeft, Huey Lewis zit erin. Hij zit er sowieso in met The Power of Love natuurlijk. Staat ook op 18 in de filmhit Top 100. Thanks voor het stemmen, Katinka.
2: Graag gedaan.
0: Doeg, tot later.
2: Doei, doei. Doei.
1: Joe, dit is Joe. De Joe Filmhit Top 100.
3: 18.

0: heard you just too darn loud. Next, please.
1: De Joe Filmhit Top 100.
2: Huey Lewis en de nieuws op 18 in de Filmhit Top 100. Dan even de volgende mededeling.
3: Over mijn lijk! God, helemaal besodemieterd. Dan wordt hij gewoon elke zondagmiddag gevoetbald om 2:30. Ja, en soms om 12:00. Begrepen? Ja.
2: Dit is trouwens uit de serie, want die is er ook nog van gemaakt. Maar het begon allemaal met een film. In 1997 bracht regisseur Jean van der Velde All-Stars in de bioscoop. Met onder andere Danny de Munk, Peter Paul Muller, Daniel Boitevin, Anthony Kamerling, Casper van Kooten en dus ook Thomas Akda. Ze speelden met verve de avonturen van de Swift Boys op de grasmat. En de muziek van de film wist ook indruk te maken. Vooral dit liedje, gezongen door Anthony Kamerling, werd geschreven door Guus Meeuwis. Als je het weet, dan hoor je het ook. Toen ik je zag.
4: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Joe. Filmhit top 100.
1: Ze staan op 16. Ik heb Lebo M heb ik ooit eens live zien optreden. Echt, ja, die man is zo'n bizar goede stem. Waanzinnige performance heeft hij. De filmhit top 100 gaat zometeen verder met een liedje uit de film Grease. Ja, die film die staat maar liefst 8 keer in de lijst. Dus ja, grote kans dat er een liedje van Grease aankomt. En ook een track uit deze film. Luister goed.
2: I got nowhere else to go. I got nowhere else to go.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Score nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oranje fans opgeven.

0: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer? Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
0: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
7: Lekker zoet.
6: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
8: Aldi. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
11: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen. Lekkere van
13: Albert Heijn. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
13: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
20: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100.
7: met Joey van der Velde.
10: Ja, zo meteen een liedje uit de film Grease, Frankie Valli. Titelsong eerst Joe Cocker en Jennifer.
20: I got nowhere else to go!
21: 15.

Op 14 met Grease. In de filmhit top 100 zijn de animatiefilms een beetje in de minderheid. Maar hier is er weer één. Het volgende liedje komt uit Watership Down. Een film die gaat over konijnen. En het gaat, ja, in die animatiefilm gaat het er ook best wel heftig aan toe. Dit liedje is dan ook by far het meest ontroerende moment. Ja, en dat terwijl het er in de studio echt een stuk minder vredig aan toe ging. Art Garfunkel, dat is nogal een perfectionist. En de componist van het liedje, die het schreef en het ook samen met hem opnam, die werd echt gek van Art. Soms waren ze wel een half uur bezig om één noot op de band te zetten. Ja, en dat ook nog terwijl Art Garfunkel het liedje eigenlijk echt verschrikkelijk vond. Hij vond er niks aan. Ja, dus had het ook af kunnen raffelen. Op 13 in de filmhit top 100 bij Joe. Bright Eyes.

0: Joe. Filmhit top 100.
1: Patrick Swayze op 11 in de filmhit top 100. She's Like the Wind uit Dirty Dancing. Zometeen het nieuws met Jeroen. Wat zit daarin?
2: Ja, het was lange tijd code geel in het land. Inmiddels is het code oranje in 4 provincies van ons land.
1: En de lijst gaat ook verder met een liedje uit deze film. Heel even luisteren.
3: Oh, fuck the future.
4: No, Tony, you can't fuck the future. The future fucks you.
1: Enig idee, Jeroen?
2: Ja. Met John Travolta in die film?
1: Maar hij zit close.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
10: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Wat? Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van onder andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
16: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
3: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Dit is Joe. 6:00 exact. Goedenavond. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Code oranje in 4 provincies. In Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Code oranje geldt daar vanwege zware onweersbuien die plaatselijk kunnen voorkomen. Daarbij is er kans op grote hagelstenen, zware windstoten en heel veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt nog altijd code geel. Koningin Maxima heeft het eerste deel afgerond van haar opleiding tot reservist bij Defensie. Vanmiddag kreeg ze op de kazerne in Breda haar baret uitgereikt.
23: Een ceremonie die in het teken staat van het vervangen van de pet naar de baret.
24: Petten, hop, baret, hop.
2: De commandant noemde Maxima een voorbeeld voor velen. Koning Willem-Alexander was in militair uniform bij de ceremonie aanwezig. Net als de dochters Amalia, ook in militair uniform. En dochter Ariane, die was gewoon gezellig zonnig gekleed. Ander nieuws, een gevangene die er 2 maanden geleden vandoor ging bij een ziekenhuis in Roermond is nu opgepakt in Düsseldorf. Hij vluchtte destijds toen hij met 3 bewakers het ziekenhuis verliet. De man was al die tijd spoorloos. En de drummer van de Golden Earring, César Zuiderwijk, gaat op tournee de theaters in. In het najaar, samen met journalist Jean-Paul Hek. Hij schreef een biografie over César Zuiderwijk. Tijdens de tour gaat Zuiderwijk dieper in op zijn leven met persoonlijke verhalen over ingrijpende momenten. Die tournee heet César, het verhaal van een drummer. En begint in september dit jaar. Het weer van Weerplaza. In het hele land dus kans op stevige onweersbuien. Vooral in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar geldt code oranje. En morgen dan keert de rust weder. Dan is er regelmatig zon, bijna overal droog. En 21 tot 28 graden.
1: En dan het verkeer op Joe. Het is best wel druk voor de vrijdagmiddag. Vrijdagavond, 8:02. Nou, puinhoop, ik wil van alles zeggen. Kom er niet uit, Jeroen. Vertragingen langer dan...
2: 2:06.
1: Alle vertragingen
2: langer dan... 3 minuten op dit moment.
1: Juist. Alle vertragingen langer dan 40 minuten. Op
2: toch
1: de
2: twee. Toch
1: Lunette, Den Haag, tussen Oude Rijn en Woerden. Parallelrijbaan, vertraging is daar 42 minuten. Ik wou gewoon zeggen, het is heel druk. Maar dan kan je extra lang genieten van het filmhit. Hit top 100. A13, Rijswijk Rotterdam tussen Delft-Noord en Berkel en Rode Reis. Daar voorwerpen op de weg. Vertraging is daar 59 minuten. Ik word uitgelachen. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug over het Kateveer. Ook voorwerpen op de weg. Vertraging is daar 41 minuten.
0: Dit is Joe. De Joe Filmhit top 100. Met Joey van der Velden.
1: En we zijn aangekomen bij...

0: uit de Bodyguard. I Will Always Love You. Op 9 in de filmhit top 100.
1: De Joe filmhit top 100.
0: Whitney Houston bij Joe. Ja, we zitten in de top 10. Er bestaat wel een lijst met de beste films aller tijden. Dat is op imdb.com. Misschien ken je die website wel. Wij maken de lijst met de beste filmhits aller tijden. Door jou samengesteld. Thanks als je de afgelopen week hebt lopen grasduinen. En alles hebt ingevuld op joe.nl. Het zal je niks verbazen dat heel veel muziek uit de top 10... uit dans musical films komt. Zoals bijvoorbeeld Grease, Fame, Saturday Night Fever hoorde je net nog. En ook Footloose. Marianne die schrijft op haar stemlijstje: je swingt de pan uit. Marisa zegt: altijd dansen als dat kan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Uit de film Footloose. Je kan niet stil blijven zitten. Kenny Loggins op 8.

0: Dennis Joe met Elton John en The Circle of Life op 7 in de filmhit top 100. Ik hou dus heel erg van filmlocaties. Ik vind echt niets leuker dan dat uitvogelen. En wist je dat je vandaag de dag nog het hoofdkantoor van de Ghostbusters kunt bezoeken? Is in Manhattan, New York. Daar staat die brandweerkazerne nog steeds. Hook and Ladder 8 heet het officieel. En het mooiste is, boven de garage hangt nog altijd dat iconische Ghostbusters logo. Alsof ze daar altijd zijn geweest. Dus sta je daar, verwacht je natuurlijk ook elk moment, ja, die sirene die hem afgaat en dat ze dan naar buiten scheuren. Ray Parker Jr. op
1: 6.

0: Joe. Op 6 in de filmhit op 100, Ghostbusters. Mirjam die heeft ook gestemd op de filmhit op 100. Zometeen komt een nummer van haar lijstje voorbij. Die hoort bij een film wat zij noemt echt een geweldige tranentrekker.
1: I will never let go, Jack. I'll never let go.
2: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:15, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Vanaf maandag maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij maandag een duo? De middagshow met Kai. Van 4 tot 7, bij Joe.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: En dit weekend extra goedkoop Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl Deals. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.

0: It's playtime.
1: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Koeling alarm.
8: Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
14: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue aanbiedingen. Zoals Plus barbecue worsten. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
20: Wow,
19: kost je maar 3 minuten.
20: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Dit is Joe, de Joe Filmhit Top 100. Met Joey van der Velde.
22: En zometeen John Travolta samen met Olivia Newton-John. Welk liedje uit de film Grease is er nog over? Eerst hier Celine Dion.
23: Vijf.
24: Rose. You're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember?

0: De Joe Filmhit Top 100.
1: En nog veel meer Joe-luisteraars die zijn het allemaal met elkaar eens. Grease is en blijft een fantastische film. En dan mag dit liedje natuurlijk niet ontbreken in de 100 grootste filmhits aller tijden. Het liedje waar alles goed komt en er toch ook gewoon nog een happy end is aan het einde van de film. En dan heen zeer stoere Olivia Newton-John en John Travolta. You're the one that I want op 4 in de filmhit Top 100 hier bij Joe. Suzanne, die is dan weer verliefd op de hoofdrolspeler van Top Gun.
2: Nee, niet verliefd op Tom.
1: Nou, wel toch? Je was toch verliefd op Tom Cruise?
2: Nou ja, wie niet vroeger, hè?
1: Ja, dat is waar. Het is natuurlijk, maar wat vond je toen ja, zo geweldig aan hem?
2: Ja, gewoon super stoer, hè? De kleding die hij had, zoals hij zich gedroeg in de film. Het motorrijden, de snelle dingen. Helemaal geweldig.
1: De vliegtuigen en de zonnebril, uiteraard.
2: Ja, uiteraard.
1: Ja, Berlin staat op 3 in de film Hit Top 100. Jij gaat heel hard genieten.
2: Jazeker.
0: Joe, dit is Joe. De Joe Filmhit Top 100.

0: De Joe Filmhit Top 100.
1: Eye of the Tiger van Survivor hoorde je bij Joe. Van de film Rocky 3 natuurlijk. Ze staan op de tweede plek in de Filmhit Top 100. En net zoals Rocky de trap oprent, klimmen wij ook steeds een trede hoger in de lijst. En op het erepodium uiteraard. Voordat we helemaal bovenaan zijn en de ultieme favoriet gedraaid gaat worden in de Filmhit Top 100. Laten we samen nog even, zoals de credits aan het einde van de film, alles nog even doornemen. De top 10 tot en met 2. Op 10, de Bee Gees, Stayin' Alive. Whitney Houston.

Elton John op 7, The Circle of Life. Zes is voor Ray Parker Jr. Who you gonna call? Ghostbusters. Dat zeg ik. Vijf, Celine Dion. My Heart Will Go On. Vier voor John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Op drie, Berlin maakt de muziek voor Top Gun. En op 2 Survivor, Eye of the Tiger. Ja, de finale van de filmhit top 100 is een liedje dat ook de finale is van de film waar het uitkomt. Een rijke dame genaamd Frances Baby Houseman wordt verliefd op een knappe dansleraar, zijn naam Johnny Castle. En wat begint met danslessen, eindigt in een iconisch optreden met natuurlijk dat moment waar Johnny haar optilt en midden in de zaal laat zweven. Er zijn trouwens heel veel artiesten die op dit moment spijt hebben. Donna Summer en Joe Esposito, die sloegen het liedje af. Lionel Richie werd ook gevraagd, maar bedankte. Bill Medley zei eerst ook nee. Die zei gewoon nee, totdat hij hoorde dat Jennifer Warnes mee zou zingen. Toen zei hij ja. Nummer 1.

0: 70. Good times, bring you 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Ja,

0: het een tikkie anders doet.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AHA Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AHA Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: nu.nl nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Ouders die hun kinderen thuis houden van school vanwege geloof of levensovertuigingen zullen toch vervolgd worden. Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten. Vorig jaar stopten ze hier juist nog mee, want dit soort rechtszaken zijn erg lastig en het probleem wordt zelden opgelost. Maar de regels rondom de leerplicht zijn aangescherpt. Volgens de Hoge Raad zouden alle kinderen van elk geloof ook op een openbare school terecht kunnen. Asielzoekers die nu niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden vanavond tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein. Ze kunnen niet buiten blijven vanwege het noodweer. Het gaat om ongeveer 60 mensen die tijdelijk naar binnen worden gehaald. Eerder vandaag werden er ook al poncho's uitgedeeld en zochten mensen beschutting onder de tenten. Zodra de onweersbuien over zijn getrokken, worden de asielzoekers weer naar buiten gebracht. Roemenië sluit het consulaat van Rusland na een incident met een Russische drone. Die raakte een flat in Roemenië die vervolgens in brand vloog en daarbij vielen 2 gewonden. De drone was eigenlijk bedoeld voor Oekraïne, maar Roemenië heeft bij NAVO-baas Mark Rutte inmiddels om extra luchtafweer gevraagd. En dan nog leuk nieuws voor PSV, want die voetbalclub heeft de beste grasmat van ons land. Dat vinden de aanvoerders van de Eredivisie. Het is voor het eerst in 10 jaar tijd dat de Kuip van de troon wordt gestoten. Maar dit jaar doet het Philipsstadion het dus echt beter. Feyenoord blijft tweede, de grasmat van Ajax staat op de 3e plek. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op noodweer met flinke buien, onweer en hagel. Er geldt daarom in het oosten code oranje en in de rest van het land code geel. Morgen alleen in Limburg nog regen, maar verder blijft het droog, zonnig en ongeveer 25 graden.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordat ik hier manager werd.

0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Ik wil snel.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Plus zijn we ook dol op lekker buiten eten. Daarom hebben we de beste barbecue-aanbiedingen. Zoals Plus barbecue-worsten. Nu 1, plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs. 2, plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
7: meer. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
6: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakman.

0: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
1: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
0: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
2: Alles voor kampeergeluk.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
6: Aldi.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus... Aldi.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een

0: 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
3: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
2: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
3: Nee, Greenwave. Greenwave.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Green Wave.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirby.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey!
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
16: It's playtime.
17: Easy Toys. It's playtime.
18: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
21: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Attap.
25: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
27: Een nieuwe grill op ons terras.
0: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
10: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten.
15: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
17: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. T-shirts en korte broeken van een andere Jack & Jones tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
27: Dit is
28: het nu.nl nieuws van 8 uur.
29: Goedenavond. Het noodweer zorgt op meerdere plaatsen in ons land voor problemen. Door blikseminslag zijn huizen in brand gevlogen in Zoetermeer, Groningen en bij Den Haag. En tussen Zwolle en Almelo rijden er door het noodweer minder treinen. Ook zijn er op verschillende plekken bomen omgewaaid. Het noodweer zorgt ook voor problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen daar nu niet buiten blijven wachten. Zij worden daarom tijdelijk opgevangen in een sporthal op het terrein. Zodra de onweersbuien over zijn getrokken, worden ze weer naar buiten gebracht. Het kabinet heeft vlak voor de coronacrisis niet overwogen om maatregelen rondom carnaval in te voeren. Dat heeft voormalig zorgminister Bruins gezegd tijdens zijn verhoor bij de coronacommissie. Die doet onderzoek naar de aanpak van de pandemie om daar voor de toekomst van te leren. Volgens Bruins waren er in Nederland op dat moment nog geen coronabesmettingen en leek het nog niet nodig om grote maatregelen te nemen. En een onhandig foutje dan nog van de politie in Friesland. Die hebben deze week een hele stapel blauwe jerrycans weggehaald uit een weiland, want ze dachten dat het om drugsafval ging. Maar het bleek gewoon drinkwater te zijn voor een kudde schapen. De politie laat weten dat de metingen een onbekende stof aangaven en ze daarom maar het zekere voor het onzekere hebben genomen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op noodweer met flinke buien, onweer en hagel. Er geldt daarom in het oosten code oranje en in de rest van het land code geel. Morgen alleen in Limburg nog regen, maar verder droog, zonnig en ongeveer 25 graden.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De Steenmeesters.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Nu bij Zeeman. Dames singlets, €3 voor €7. En kinderhemdjes, €3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
20: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
21: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
20: Nee, Greenwave. Greenwave.
22: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
24: Greenwave. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. Oranje.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Voordat ik hiermee...

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.

0: Voordelig bij de Verfzaak.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. It's like rain.
9: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
7: Het nu.nl nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond. Door het noodweer zijn op meerdere plekken huizen in brand gevlogen door blikseminslag. Het gebeurde in Zoetermeer, Bleskensgraaf en Groningen. En op het spoor tussen Zwolle en Groningen en op het traject Zutphen-Hengelo rijden er door een boom op het spoor en blikseminslag geen treinen. Er zijn ook op verschillende plekken bomen omgewaaid. In een huis in Geleen is een volière gevonden met 50 vogels. De politie denkt dat de bewoner van 69 ze illegaal heeft gevangen. De man had ook netten, wapens en munitie. Hij is opgepakt. De man zou de vogels doorverkopen en de provincie Limburg noemt het pure natuurcriminaliteit. De Russische president Poetin heeft gereageerd op de drone die vandaag een flat raakte in Roemenië. Het was vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemenië en de NAVO was de drone van Rusland. Maar Poetin vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken. Hij kan natuurlijk ook van Oekraïne zijn, zegt hij. En een mooi moment voor koningin Maxima. Ze heeft het eerste deel van haar militaire opleiding afgerond en is nu reservist bij het leger. Ze heeft een groene baret gekregen bij de ceremonie in Breda en dat klonk zo.
9: Ceremonie die in het teken staat van het vervangen van de pet naar de baret.
10: Petten, hop, baret, hop.
8: Ze deed hem lachend op, zo blij was ze. Koning Willem-Alexander en hun dochters Amalia en Ariana waren er ook bij. Zodra de koningin de hele opleiding tot reservist heeft afgerond, krijgt ze de rang van luitenant-kolonel. Het weer dan nog van Weerplaza. In het zuiden en oosten nog een paar flinke buien. In de rest van het land is de kans daarop kleiner en klaart het op. Morgen veel zon, maximaal 28 graden en in het uiterste zuiden nog kans op een onweersbui.

0: Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Vanaf maandag maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij maandag een duo? De middagshow met Kai. Van 4 tot 7, bij Joe.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
8: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
13: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Belgische record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
14: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
18: Goedenavond. Het ergste noodweer is inmiddels voorbij, maar het heeft wel op veel plekken voor flinke schade gezorgd. Een boerderij met een rieten dak vloog in brand door de bliksem in een dorpje in Zuid-Holland. En er waren ook branden in Groningen en Zoetermeer. In Apeldoorn werd een flat geraakt door de bliksem en sloegen meerdere meterkasten door. In België hebben zo'n 100 mensen vanavond het treinongeluk herdacht, waarbij deze week 4 mensen om het leven kwamen. 2 kinderen en 2 volwassenen. De bijeenkomst gaf veel steun, zag ook deze verslaggever van de VRT.
19: Nu, er zijn hier leerkrachten van de school, de familie van de 27-jarige busbegeleidster die omkwam. En het moet voor hen toch ook een heel erg grote steun zijn om de warmte van al deze mensen en de solidariteit met hen hier te voelen, want er komen zeker nog heel veel moeilijke dagen voor hen.
18: Het openbaar vervoer hier hield eerder vandaag een minuut stilte voor de slachtoffers. Tennisser Jesper de Jong heeft het geflikt op Roland Garros in Parijs. Hij schakelde een Rus uit en staat nu in de 4e ronde. Er was ook een grote verrassing, want Novak Djokovic werd naar huis geslagen door een tiener uit Brazilië. Die is helemaal uit zijn dak dat hij de grote Djokovic heeft verslagen. En een bijzondere melding van de politie deze week. Een voorbijganger hoorde een schaap blaten vanuit een huis in Rotterdam. Die vertrouwde het niet en belde de politie. Die troffen inderdaad het schaap aan in een rommelige woonkamer. Ze hebben het schaap inderdaad met een hand gras naar buiten moeten lokken en hebben het beest samen met collega's van de NVWA weer veilig in een wei gezet. Voor de gelegenheid hebben de agenten hem ook een naam gegeven, Sean, het schaap. Het weer van Weerplaza. Vannacht valt er in het zuidoosten nog een bui, maar verder is het droog. Morgen veel zon en 28 graden.
17: Dit is het weekend van Joe.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Altap.
4: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op Ethos.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
4: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Schat, je hoeft niet te huilen.
8: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
9: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
8: Ah, dat lucht op.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
10: Sorry. Het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
12: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
17: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel in.

0: 40% korting en printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
8: Goedenavond. Er zijn meer details over de aanval op een moskee in Rotterdam afgelopen nacht. Er zijn bierflesjes gegooid tegen het gebouw en er is geplast tegen de gevel. Ook werd een mozaïekmuur vernield. De daders zijn nog niet gepakt. Het zijn 6 mannen die er vandoor gingen met een taxi. Zij zouden dronken zijn geweest. In het Noord-Hollandse Egmond aan Zee stonden 2 strandhuisjes in brand. Eén is compleet verwoest. Het andere strandhuisje kon worden gered, maar liep wel schade op, meldt regiozender NH. Deze verslaggever zag dat een gasfles in een van de huisjes ontplofte.
9: Zo. Nog een gasfles.
8: Inmiddels heeft de brandweer alles weer onder controle. Dierenorganisaties maken zich zorgen over een toename van katten-aids. Het is vooral in de regio Drechtsteden aan de hand. Het virus wordt vooral overgedragen via vechtende katten die niet gecastreerd zijn. Het tast het afweersysteem aan, waardoor wondjes moeilijk tot niet genezen. Maar vaak weten baasjes niet dat hun kat besmet is, en daarom roepen dierenstichtingen op om katten te laten castreren. En in Bangladesh is een albino-buffel op het nippertje van het offerfeest gered. Dat heeft hij helemaal te danken aan zijn uiterlijk. Want dat lijkt opvallend veel op het haar van president Donald Trump. De buffel ging viraal online en kreeg van zijn baasje de bijnaam Trump. Er waren zoveel mensen die het dier wilden zien dat het niet meer veilig was. Daarop besloot de overheid in te grijpen en heeft de buffel naar de dierentuin gebracht. De koper krijgt zijn geld terug. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er in het zuidoosten nog een bui, maar verder is het droog. Morgen veel zon en 28 graden.
7: Dit is het weekend van Joe.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
13: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
18: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
20: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
21: Dit is Joe.

0: dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
13: En met extra korting.
14: Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Design Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Dit is
18: het nieuws van 12 uur.
19: Goedenacht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft toe dat ze niet genoeg toezicht hebben gehouden op hun vruchtbaarheidskliniek in Leiden-Dorp. Dat meldt Nieuwsuur. De kliniek gebruikte jarenlang bewust te veel sperma van donoren, ondanks afspraken dat donoren maar 25 kinderen mogen krijgen. Bij het D-Day Museum in Frankrijk komt er een plaquette te hangen ter ere van de Nederlanders die hielpen bij D-Day. Dat meldt Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Meer dan 100 Nederlandse schepen hielpen tijdens de operatie van de geallieerden met het vervoeren van soldaten, voertuigen, munitie en andere spullen. Tennisser Jesper de Jong kan zijn geluk niet op na zijn gewonnen wedstrijd op Roland Garros. De Jong versloeg een Rus en gaat naar de 8e finales. Een ongelooflijke prestatie voor mezelf, zegt hij. De Jong had mazzel dat hij toch aan het toernooi mee mocht doen. Eigenlijk was hij bij het kwalificatietoernooi al uitgeschakeld. En een bijzondere actie van de Mexicaanse president. Zij geeft haar kaartje weg voor de openingswedstrijd van het WK, dat in haar land is. Ze gaat zelf kijken op het Grote Plein in Mexico-stad en organiseerde daarom een wedstrijd. Een 21-jarige inheemse vrouw die daarvoor een toffe video opnam, mag nu op haar plek. Stoel 1 op de eerste rij. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg komt er vannacht nog een buitje voor. Verder is het overal droog en 10 tot 17 graden. Overdag volop zon. Alleen kan er in Limburg opnieuw een bui vallen. Soms ook met onweer. En het wordt 20 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goeienacht. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is opgepakt na een crash met zijn Lamborghini. Volgens The Sun wordt hij ervan verdacht met drugs op achter het stuur gezeten te hebben. Ook zou hij een alcoholtest hebben geweigerd. De politie wil nog niet bevestigen dat het om Sterling gaat. Bij de crash was verder niemand anders betrokken. Het noodweer dat over ons land trok heeft ook in Duitsland voor problemen gezorgd. Verschillende bomen gingen om en straten kwamen blank te staan, onder andere in de buurt van Dortmund. Ook vielen er hagelstenen van 4 centimeter breed. De brandweer riep mensen op om niet naar buiten te gaan, meldt Bild. President Trump vindt dat hij oneerlijk wordt behandeld door de rechters in zijn land. Aanleiding voor die uitspraak is een vonnis van een rechter die vindt dat Trump zijn naam niet meer mag gebruiken bij het John F. Kennedy Center. Trump toverde dat om tot Trump Kennedy Center, maar deed dat zonder toestemming van het congres. En de twee Franse jongetjes die pas geleden werden gevonden langs een weg in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. Hulpverleners zorgen voorlopig voor ze. Hun moeder en haar vriend zitten nog altijd vast in Portugal. Ze hadden de jongetjes bewust achtergelaten. Die werden huilend aangetroffen op een afgelegen landweggetje. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er her en der nog een spatje regen nu. Het is niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De Amerikaanse president Donald Trump wil alleen een deal met Iran als zij aan zijn voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld door geen kernwapens te maken. Er was een 2 uur lange bijeenkomst in de Situation Room van het Witte Huis over de oorlog. En Trump zei eerder een definitieve beslissing te willen nemen. Maar die lijkt er niet te zijn. Opnieuw dodelijke slachtoffers in Libanon door 3 Israëlische luchtaanvallen. In totaal vielen er 11 doden en 8 gewonden. Onder hen zijn ook hulpverleners. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Libanon, maar Israël doet constant aanvallen tegen terreurgroep Hezbollah, zeggen ze. Oud-Feyenoorder en oud-international Raheem Sterling is in Engeland opgepakt na een auto-ongeluk met zijn Lamborghini. Volgens de Britse krant The Sun verdenkt de politie hem van rijden onder invloed van drugs. Ook zou hij een alcoholtest geweigerd hebben. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En tennisser Jesper de Jong weet wie zijn tegenstander gaat worden in de 8e finales van Roland Garros. Het wordt Alexander Zverev, die zijn tegenstander versloeg in 4 sets. Hij stond 2 jaar geleden nog in de finale en geldt nu weer als een van de favorieten, omdat veel andere toppers uitgeschakeld zijn. En dan nog het weer van Weer Online. Alleen in Limburg valt er nu her en der nog een spatje regen. Het is ook niet koud, 14 tot 17 graden vannacht. Overdag veel zon, alleen in Limburg opnieuw kans op regen. Het wordt 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.